0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepten de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: are.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: वाली
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rondom Eindhoven. Bij een crash van een Nigeriaans militair vliegtuig zijn 32 mensen omgekomen, 25 passagiers en 7 bemanningsleden. In de Eemshaven in Groningen dreigt een zeeschip te zinken. Door een onbekend gat in de romp stroomt water de machinekamer binnen. En het Nederlandse paviljoen in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz wordt vernield. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तेरा
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in

Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wel, wel, wel. U luistert naar Rujana Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Breempoortregio rond Eindhoven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalane, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus doe wacht per grillen. Wacht in akker. Zondag 1 november.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Suurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujana Radio Headlines.
2: Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De Amerikaanse president Donald Trump maakt belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp naar AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalarehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma.

0: Bovier. En daarna Diwali Fakkeloptocht. En Uske Ba. Jebbertjes Concert. Meervaart Lohanewalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Tu jaane hai to.

Ja, de gezelligheid van Ujala Radio knalt door je luidsprekers. Het is een dag om lekker van te genieten. Neem iedere dag even de tijd om van iets kleins te genieten. Want ja, Ujala hè. Geluk gaat niet over alles krijgen wat je wil. Het gaat over genieten van wat er is. En dat doen we vandaag, dat doen we morgen en dat doen we elke dag. Ja toch? En tussendoor met Ujala Radio op de achtergrond kan jouw dag niet meer stuk.

Ja, Ujala Radio is full on met full on entertainment. En als je Ujala aan hebt, geniet nooit met mate. Want ja, de beste manier om te genieten, dat is gewoon lekker ontspannen. En sowieso geen tijd verspillen. Want ja, als je tijd verspilt. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten. Get ready to wine, girl. Ja, let's get ready to wine. Brian Mohan samen met Savita Singh on the vocals.

देखो मैंने देखा है ये एक सपना, और फूलों के शहर में घर अपना। Ja, dat is de stem van Brian Mohan samen met Savita Singh in deze heerlijke cover Ghana. Ja, geweldig gedaan. In een leuk jasje gestoken. En het originele gaat alweer way back naar het jaar 1986. Destijds de stem van Lata Mangeshkar samen met Amit Kumar. Geen Amit Jairam, maar Amit Kumar. Ujala Radio, hey Sunwalo. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze dag.

Yeah, it's been a really, really long up to Aja. Janu to Aja. I Wanna See You Dance. Ja, een heerlijke party song uit de film. Khoge Ye Ham Kaham. Ja, een heerlijke dansnummer. En iemand zei ooit tegen mij, waarom aan een bar hangen als je er ook op kunt dansen? Ja, het was eventjes dat ik dacht van ja, gelijk heb je. En een ander zei tegen mij, waarom zou je ook lopen als je ook kan dansen? Ja, het is dat iedereen je maar een beetje raar zal aankijken als je dat gaat doen. Maar in ieder geval, dansen is iets wat we doen omdat het ons ontspanning geeft. We laten alles eventjes een beetje los in ons hoofd. Dat is het effect van dansen. Ja, Kaboli. Dans, lach en geniet van het leven.

Ja, beautiful song, khoobsurat gana, de stem van Arijit Singh. Mere Rua Rua, Mere Rua Rua. Ja, is afkomstig uit de film Tiger 3. Ja, onder andere Katrina Kaif en Salman Khan in de hoofdrol. Maar ook, ja, ook Imran Hashmi. Ja, dat is de eerste samenwerking van Yes Raj Film samen met Imran Hashmi. Ja, en hij speelt een belangrijke rol in de film.

Ja, er wordt gezegd dat de leeuw vandaag uit de kooi is gekomen. Ik denk dat het die leeuwa is van Bhaiya Satish. Ja, is afkomstig uit de film Fighter, deze Ghana. En deze film werd in januari 2021 aangekondigd op de verjaardag van Hrithik Roshan. Namelijk op 10 januari. Ja, ik stond er niet bij stil, maar het schijnt dus de eerste film te zijn samen met Deepika Padukone. Samen dat je dus Hrithik Roshan samen met Deepika on screen ziet. Ja, ook is Siddharth Anand in deze film. En met Hrithik Roshan samen is het zijn derde film. Want je had ook Bang Bang in 2014. En je had ook War in 2019.

Ja, je zult je hart nooit kunnen ontlopen. Ja, daarom kun je maar beter luisteren naar wat het je te zeggen heeft. Ganek naam is Sun Lesara Meridua. Het originele kennen we uit de film Singham Returns en is de stem van Arijit Singh in deze Ghana. Maar dit is de stem van Sudhir van de formatie Next Time. Ja, prachtige, heerlijke local Ghana, heerlijke love Ghana die je hoort hier bij Ujala Radio. Ujala Radio, hey Sunwalo. Mijn Amit Jairam. En geniet lekker van je mooie dag. Samen met Ujala Radio op de achtergrond of op de voorgrond. John Chitumang, jij mag het bepalen.

Ja, uit het jaar 1999 met onder andere Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Moviekanaam heet Bacha. Ja, je hoort de stem van Abhijit. En ja, na deze film kreeg Shah Rukh Khan de bijnaam Bacha of Hindi Cinema. Ja, dat is na deze film. Na de film Bacha uit het jaar 1999. Organica naam heet. Het nummer wat je zojuist hoorde heet Voler Ki Jo Sabse Alag Hai. Maar dan gestoken in een nieuw jasje. En dit is EP Dylan op de playlist hier zo. Organica naam heet Sleepless. Een brand new track uit het jaar 2023.

Ja, Ganneke naam is Sleepless van de stem van EP Dylan. Die hoort hier op onze playlist. Ja, en dit is Savita Singh samen met Lucky

way back uit het jaar 1995 kwam deze uit in de film Hum Sab Chor Hai, gezongen door Alka Yagnik en Kumar Sanu, maar deze laat je verrassen door Savita Singh en Lucky Singh. Ja, en zo is ook deze Ghana uit de jaren 90 weer helemaal van deze tijd.

मोहब्बत में यू हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ja, grenzen stellen betekent dat je de moed hebt om van jezelf te houden, ook al riskeer je daarmee dat je anderen teleurstelt. Ja, Ghanese naam heet Tumse Bhi Ziyada en is afkomstig uit de film Terup. Een prachtig, mooi nummer die we ook vele malen vaker na deze zullen horen. Ja, de playlist gaat verder en laat nu de stem van Payal Deo en Bacha tevoorschijn komen. Ghanese naam heet Gone.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu

of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur

0: De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVip en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A1 aan Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knopend Watergaasmeer. 18 kilometer file door olie op de weg, omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujjala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujjala en meer.

0: Vergeet voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mewbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi, muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in een gevangenis bij Zaandam waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemde het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

vliegkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Naardenvesting en Diemen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige

0: Medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are. You're number one.
1: Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala, Pees krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Galilena. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht kisat hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shubh Diwali. Toye.

De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. De raspe cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassave.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam-Europoort 4 kilometer file bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ojala Radio is leuk. Zet hem aan.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Welkom, welkom allemaal. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai 6 tarikh October. Vandaag dinsdag 6 tarikh October ka program hum shuru kar rahe hain. And ya, sunolo. Ek zabardast farasing hai to khatin. Wat aaj studio mein kya aayega mehman hega? Waise to wo mehmanwa aayega, aayega har ek roz. Anand Chandrika Singh. And wie is onze nieuwe gast, Abitu Sunlie. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunne wala? What hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, aan welke dienen ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sun lena Ujala Radio ka ye program jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1 op Ujala Radio. Jouw nationale radiostation, Hindustani radiostation. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie, chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, de jarkelina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. He? Ontspan ker. Kuch na soch, kuch na soch, kuch na kerb hier. Aaj ka headline, samhaal ze betaald is in de Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, doe jij het toch? Waarmee je betaalt. Waarmee je betaalt, ja. He? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest het doen. ANWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Na Hamna Janila. Maar in ieder geval, zei Toel Jong Janel hier, maar dat niet bezijker hier. En bij de Axkit Mini Kit Core, de problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger, nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen. Doelen de ketten hebben niet mister. Vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Our aardstandjakke 19 graden Riga aan de aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Dunia Bharke Samachara Absunie. Een jaar na het Gaza Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza. En meer dan 1,2 miljoen inwoners kampen met acute honger. Oekraïne zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. En in ham wacht ik er aan een keer in te zaren met ham heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Aatje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aatje, haast u mee? Kia hoor nu wel een. Koentje, goeie gabe.

0: जो भड़के
1: कौन सी तू गवावे ही गलो इत का का करवाई है
0: एक गनवा पे इतना मोइले नाचे तू जाने तो पहले भगवान कैसे नाचे था फिल्मों में तो शोला जो भड़के एक गनवा तू जाने जो भगवान अतीर कर रहा है एक गनवा पे शोहिदी एक्टर है या शोहिदी एक्टर तो एक्टर का नाम भगवान है
1: भगवान एक साउथ एथनी वे तो लॉयड हमने नहीं अबरा का कौन सी तो बतिया है मार ये सोल तो गलत है कैसे मार खलोत वो मोय है कि ना यार
0: बहुत विशाल बहुत विशाल ये क्लिंक हेलमाल वे टॉप है
1: नहीं दैट बेन इक नीट यामर गनुग मा गुड गिव नीट
0: गुड
1: गनुग मा सुना gaan we vandaag koffie en chai maken of gaan we koffie, chai en cake maken?
0: Koffie, chai, aaj. Hamlok 10 jane bati aaj.
1: Dan is het koffie, chai, cake, hè?
0: Koffie, chai, cake,
1: dus, ja. Dus het 2 jane hamlok vandaag hoi looit, dan moet het koffie, chai zijn.
0: Ja.
1: Jaisa raha. Maar ab hamlok kabhi kabhi ee programma banabe 10 jane se.
0: 10 jane se.
1: Dan wordt het officieel koffie, chai, cake.
0: Soon.
1: En wie is die cake?
0: Jij mag die cake aankondigen, want die cake was behoort bizaal cake. Maar
1: een meethaardabia.
0: Behoort meethaardabia. Arre, nabool.
1: Die baan is echt lekker.
0: Behoort lekker. Hij is een cake, khojie to na miliga.
1: Ik ben goed Swadisch cake. En hij komt uit een Baradoersawega, Zuid-Holland.
0: Zuid-Holland. Maar
1: adreswaande, we kennen het adreswaande, dat hij.
0: Maar we gaan wel zijn
1: telefoonnummer geven.
0: Zoen, toen aaj, ik heb mooi ze aankondigd, Karin, haar studium. Want cake.
1: Hier
0: was eigen.
1: Hier is onze lekkerste cake van de hele wereld. Sudhir Nandan.
2: Ai, my god, jongens. Toen hamke ka bana de lete lang.
0: Ja, cake wa. Toen bahut lekker cake baat.
2: Jab hum cake baati, to kaisan cake hum baati? Tu batao to, Rohit.
0: Nou ja, meetha cake.
1: Een brownie.
0: Jaise. जैसे तंगुआ पे केक आ जाए एकदम स्मेल तो हो जाए डायरेक्ट
2: एकदम स्मेल तो हो जाए बाप रे बाप
1: एक वे सुधीर गुडमिदा
2: Goedemiddag Anand. Goedemiddag.
1: Maar kan je zeggen, de avond thora kamti heiga, Lloyd? Hoi zo keiga? Is Sudhir ke microfoon wat thora kamti heiga?
0: Sudhir moet even opkrikken.
1: Sudhir moet zijn microfoon eventjes op 55 zetten.
2: Kijk.
1: Ik denk 55 broadcast aan challenge, Sudhir.
2: Zo moet het zijn.
1: Zo moet het, 55.
2: Ja, leuk. Goedemiddag.
0: Ja.
2: Goedemiddag, leuk dat ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ja, toch? Toen ik het naar beroemd was.
0: Nee, hamlok haar beroemd, maar die man.
1: Wereldberoemd.
2: Wereldberoemd, bhaiya. Johnny zei het, Admi, hamse batia hai. Bolle, tu ujala ke bina baat hai? Tu kaun wala baat hai? Hamse poochhe ki hum... तुलुंग में से कौन वाला हम बाती
0: आज तो हो गए
1: फोर्थ आम तो बोलिए केक को हम बाती
0: केक को हम
1: एक बंदी ब्राउनी
2: एक बंदी ब्राउनी भैया हम केक को बाती
1: केक को hey maar dit is toch geweldig met z'n drietjes
0: ja man ja, toch? Ja gezellig
1: kapsel hem ook soort likaise hoe gaan we dit organiseren gaan we bij elkaar aankooi gaan we buiten kooi en nu hebben we voor een studio gekozen in het midden
0: ja
1: in het beach man
2: ja precies Precies. Hè? Chahe hum log sange pahunch sakila hua coffee tea aur cake khai sakila.
1: Na tea na boliye, tea na boliye.
2: Dekhle. Ik moet nog wennen hè.
1: Je moet nog wennen hoor. Je
2: moet nog wennen.
1: Ik wil het ja vangen die konaili.
0: Ja, maar kon je toepie aaj coffee ki chai.
2: Hum coffee wala are jab adamiya humke brownie bana de is tarah हम के कॉफी ही चाय पिए के तो भैया मार एक दिन एक वाल एक्ट कॉफी है
0: एक्ट कॉफी
2: एक्ट मन कॉफी दैट इज स्वर्ट कॉफी
0: मन कॉफी बसाते मन कॉफी
2: दैट इज मन एक्ट मन कॉफी है
1: Ik ga dat nu regelen. Sudhir, ham jij laat je nou wel liggen. Laat je nou op die hoek ham jij liggen.
0: Sudhir, je wordt welkom.
1: Weet jij dat nog? Weet jij dat nog, Sudhir? Zijn naam met u jane ga hoeku hoeku pe chota chota chinwak dukaan to. Weet jij dat?
2: Ja, precies.
0: Omu chinesi.
2: Ja, dus vroeger hè. Dus iets zei to barka dukaan hoegel.
1: Maar jij bent net geweest, Kaiseraha. Klopt. Inderdaad. Zijn die winkels er nog? Niet kargen, ja. Doe kan niet eens op.
2: Chota chinoa dukaan na hai, bhaiya.
1: Abka, barka, barka.
2: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het, natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn van, nou ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
1: Nee, niet op elke hoek meer.
2: Nee, nee. Je had toen jij keer gewoon even chai, koffie pillen. Hoe wat jij na hebben, ja.
1: Dat is gaar chorke go dukaan raha traer. Dus dat is weg.
2: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en boterham kopen, of niet?
1: Ja, en je dan, kon het ook laten en, beleggen zelfs, hè?
2: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
1: Dus Uchijua na, Jaap. Maar heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
2: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
1: De Lloyd, heb ik een verdwalker in de buurt.
0: Heb ik een verdwalker in de
1: buurt. Ik heb ook een verdwalker deze.
2: Nee, maar Blauwgrond...
1: JB Blauwgrondstraat.
2: JBS Blauwgrondstraat, ja. En daar heb je die maïs, daadwerkelijk, en daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus kan je nog gewoon kopen en lekker daar gewoon in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
1: Maar wat is dat, JBS? Hoe komt je bij?
2: JBS, Rebo-straat, er is een rastwakke naam hebben hier.
1: Hij is een naam hier, rastwakke, JBS.
2: JBS, Rebo-straat, ja, het is afkorting van...
1: Ik kon aan dit heen geluid.
0: JBS, ik ken die hele straat niet.
1: Jan Bakabana Salto.
0: Ja, JBS, nee. Ja, inderdaad. Hey, Anne, je bent wel sneller. Jan Bakabana Salto. JBS. Je bent sneller.
1: Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in deze naam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
2: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie. Ja,
0: chai, koffie. Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag, hè?
2: Koffie, chai en cake,
1: Soudir, je komt er niet meer vanaf, hè? Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd, Lloyd. Toebolle, een gast. Maar hij is geen gast.
0: Nee, hij is geen gast.
1: Deze man is host, co-host.
0: Ja, deze man is gewoon host. Co-host, ja.
1: Ik had daar ja.
0: Maar Soudir, toe eigenlijk het. Admin, direct ook welkom heet ik er. Nazia zegt welkom. En even kijken, ik ben in Bollega. Soudir is geen brownie man, maar een lekker stukje via doe. Doe hem de groet van mij. Rajen Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker. Maar Fiado, vind jij Fiado lekker? Fiado
2: met Daruja, toch?
0: Ah, Daruja niet, natuurlijk. Bijna Daruja Fiado na lekker liggen, toch?
2: Ja, dan vind ik, dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
0: Kan ze toe daarop je lekker zitten? Hamna jane te kitu daarop je heen gaan.
2: Hamna piela, jaar, ham moet me lagen en khali. Toe jane te charanadas deze.
0: Ja.
1: Nee, maar Soudir is exclusief toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
0: Ja, brownie kan ik zelfs maken.
1: Natuurlijk, jaar. Uchi juape likhal bapakia bij Lloyd. Wat je moet doen. Een kind kan er wat doen. Toet op broer, wat je toen aan mijn appen hier de keer bereiken.
2: Ab tu wil chocolate baten, Lloyd. Ab eerst volgende keer, hè? Toen ik je hier bereiken.
0: Toen hij hier in jouw studio met de hamterk had in bereiken gekregen. Dus toen naar daarna. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
1: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
0: Ik wil belangrijk host eigenlijk in haar studio.
1: Maar waarom heb je knippen liggen? Zijn ikontje maar knippen liggen.
0: Ay, my God. Ik denk dat ik een stukje aan mezelf zo'n dag per heen ga.
1: Ja, ben ik hier al let je raak knippen kunnen. Ikontje maar, Lloyd. In de discotheek heb ik een studio, ikontje maar.
0: Abdik, Soudir, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook je groeten op het houden. Rajan Gena ke dharmpatni. Nou.
2: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Maar je ohit hem kibbe bolis raha.
0: Ah, nee?
2: Ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het. Wij waren op een van de Milans. En we waren. Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
0: Nou ja, nog steeds hoor. Overal waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, toch je Bartje. En dan moet je even goed kijken van toen maar ik na. Toen koffie maar ik chai maar die op toe kan bolie cake, hè?
1: Nee, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar Coach Karila.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Ieder se udher, ibaat se ubaat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht, helemaal niks. Ja. En dat geen is misschien juist wat mensen leuk vinden. Geen enkel format.
0: Ik kon niet.
1: Namelijk bij Lissie Kutrehi, Sudhir, opleiding, volg Charisma zelfs. Je moet eerst een format maken bij je. En dan gaat het naar directie en dan komt het terug en dan moet je het weer herschrijven.
2: Precies.
1: Je hebt een format, kusna. Ja.
0: Nou, ik kom boena. Maar je hem ook sub taal betjijlen. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Hè? Dus sub rakam ke taal in mijn betjijlen. Ik heb ik weer aan een voel me Hindi betjijlen, maar dan moet ik hem even terugroepen van Sunna.
1: Maar je alleen nog.
0: Ham kimti, wacht niet kaal, oké. Ham jape, alleen
1: maar
0: die.
1: Maar Sudhir praat gewoon plat, toch? Sudhir praat panya gas.
2: Hamar alle gas, ja. Na rem, na kuch, bas.
1: Oh ja, jij zegt alle gas, ham panya gas, boel je.
0: Ja, hij zegt alle gas.
2: Maar doe ze het kantje. Toen nog blauw grond, keer naar
0: ja, maar ze hier je toe aanwezig steeds bij, bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Kehega Diwali Festival of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwezig, toe heb je een keer voorbereid kreeg, of komt het gewoon uit je mond gewoon, jeze toe aanwezig, de Muhammad Selikardja, wat je likardja hega?
2: Ja, pijnlijk kan het, Rayli, maar ik eigenlijk... pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
0: Ja.
2: Ja, weet je, ergens... podium per hier en ook bij de radio... toch chai tenise spanning rijk. Apne gaat in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren... door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, arre, hamke... programma ke format hamar muriya mein baithle hain maar jo hua hue hai wat er ook gebeurt met de artiesten wat ze zelf zeggen hoe je erop moet reageren ja dat ik laat dat aan de toeval over moet ik eerlijk zeggen ja en dat is het leukst. Is maar, het leukst.
0: Maar je gaat toen microfoon op elkaar letten, automatisch woorden aan je. Sommige, heb ik kunnen worden toen Sunila tijdens zo'n concert. Denk ik van, kaas, je wordt op eigen piece. Opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord. Toen Sanami woorden, hij gaat Sanami gebruiken. Dan kom jij ermee daar, werkelijk.
1: Dat is toch heerlijk. Dat is
0: toch blauwgrond, Abega.
1: GPS, remove.
2: Nee, maar die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder. Mijn ouders ook overigens. En Uchijwan kahoonlijk waanba. Hambar Muriame.
0: Toen Muriame.
1: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Hambar Thijs Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
0: Oh, oké.
1: Deze man is te bescheiden. Toen hem ze pushen.
0: Ja.
1: Hoe deze man zijn stage presence is.
0: Suna, is dat... Ha, bol.
1: De allerbeste omroeper live on stage. Hamna boli ra radio cover, Lloyd.
0: Yeah.
1: Radio me tuba te sabse barqua.
0: Na. Itna hamme abbe tu hamme pedwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye.
1: Abbe kaat me. Abbe kaat me.
0: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
1: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
0: Ja,
1: er is geen betere
0: dan
1: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
0: Ja.
1: Hij hoeft zich niet anders voor te doen.
0: Hij
1: is zichzelf daar. Die man is gewoon, fatu.
0: Ja.
1: Die man is gezellig. Die man is spontaan. Oh
0: ja.
1: En dat maakt het super leuk. Ja. Maar je damia janega bat jij... Iedemia janega nache, or janega bhi gawe.
0: Or gawe bhi janega.
1: Or jane baja bhi bajawe.
0: Baja bajana, baja gana bhi banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Sudhir,
1: gauna. Gaike suna de.
2: सुन तुम लोग हम अब हमके चढ़ाओ अभी हमारे पखना भी खाद दे भैया
1: अंदर होस है अंदर होस सेग हम बांग ओम ना सुधीर तस्तान Dus mijn bietje Adjaya, die durft best wel veel hoor.
0: Ja.
1: Maar dat kind is bang om naast om Sudhir te gaan presenteren. Maar dan, om Sudhir neemt alle ruimte in.
0: Ja.
1: Ja. Hoe eigen trouw je steeds wappen, is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
0: Nee.
1: Dus dat kind is voor één persoon bang.
0: Ja, dat is voor Sudhir.
1: Dat is voor ons hier daar, on stage.
0: Ja.
2: Oh my god, jongens, jullie maken mijn hoofd groot.
0: Hey, maar JBS is niet Jan Bakabana, zo. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
1: Nou, hoe moet ik dat onthouden? Nou, hoe moet ik dat nu onthouden?
0: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
1: Nou, ik word
2: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आजा पहले रस्त रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां में लइन अपन खाना आना
0: ओ तू दैट्स वर्कली दिस ब्लॉग राउंड के बैठे हैं लगे सुधीर
2: या
1: इस रोक स्ट्रेट फनूम नार शिन असन जुली कैन शिन असन
0: या द प्रेसिडेंट फॉर्मली प्रेसिडेंट टॉक या
1: Ha, Chinua.
0: Ja, ha, Chinua.
2: Dat kan bijna niet anders.
1: Ik hoor dat hij dat hoor, Shin Asen.
0: Zijn naam is Bego Chinua president, bijna. O, Chinua, echte Chinua, die mixer. Toen
1: na jane ik al, hier dan ja kus na jane ik al, zo dier, dekle toch.
0: Nee, maar hoe echte Chinua, die...
1: Bale toe eigen programma, zo dier.
0: Was hij een neppe Chinua, of was hij echte Chinua?
1: Nee, die man was een echte Chinua.
2: Hij was wel moxie
1: volgens mij hoor.
2: Ja, dokter. Sorry, tandarts. Hij was tandarts, dat weet ik.
1: Oh, tandarts, ja, hij was tandarts, inderdaad. Ja. Dekle, Sudhir, gelukkig ben je er aan toor. Bahut benai, Karila. Toen met zorg en dat ding je.
2: Kaardees door, Lloyd. Kaardees door, alle kaardees. Hey, Ricardo.
0: Ja.
1: Hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk aan wat lees, maar.
2: Mijn koffie kijk. हमारे वाला छोटा या बंद हम के स्वर्थ कॉफी है हम के बरका कोप
0: अच्छा अच्छा सुन आनंद के दाखलस प्रोग्राम में आपन सुना कैसे उस स्लर्प करे कुन जाय ओक याउ स्लर्प लातो कैसे तू स्लर्प करे कॉफी द पिए या
2: गदो ना ले कोंती द यंगस कोंती या
0: होत दे तोर कान काडी आनंद
1: Ik durf niet meer te slurpen. Ik durf niet meer.
0: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker slurpen voor al mooi zo'n aan het abtoeabbaan zo'n nou.
1: Slurp competitie. Op de nationale radio. Wacht, zo direct doe mee. Ik durf mee te doen.
2: Snel.
1: Wacht, Agi Gordi.
2: Aha.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, toen overdrijf je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
1: Nu heb ik concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
2: Het is eigenlijk tijd, Lloyd, voor Ujala Koffie. Weet je dat?
0: Ujala Koffie. Ujala Koffie. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, dus na host, maar gasten doen. John Samlok. Sachi Poetsakila.
1: Lloyd, dat bedoelt die man niet.
0: Oh. Nee, bedoel
2: ik bedoel dingen als koffiecups bij jou.
0: Een merk. Een brand, een nieuw brand. Ujala Koffie.
2: Een nieuwe brand, ja.
0: Ja.
1: Ik heb contacten in China. ik ken iemand daar, China Sen.
0: Hey, maar zo'n... Over China gesproken. Dus weet je, dan hambiek af en toe bestel ik Chinese koets. En dan wil je van die dure scheermesjes toch? Toen Janne toch? Philips scheermeson, John Hega. John Bissal. Je toen scheerkens. Dan denk je van, je toch heel wat China met Mille Hega. Want Pekin is dat met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis. Dat ding is gewoon waardeloos. Echt waardeloos. Maar Ada Gantala gaat je scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
2: अब हम दराई ला पूछे खातिर तू कौन चीज शेयर कर रहे
0: था अरे यार टड़िया ऑफिस खेल के लिए मान या हेलो या दिस या
2: दरिया शेयर करे ओके या दत
0: दिस या माया
2: मार तू इलेक्ट्रिक वाला खबर कह रहे कि तू
0: नहीं
2: छोड़ी वाला
0: Nee, ja, dus, ja, dus, dus die scheermesjes toch, ja, kistenbolietjes waren, hè? Ja, churiwala.
2: Ja, ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten.
0: Nee, onze naam is er juist scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat ei, ja. Rommeltjes. Ja. Dus chinois met toe, beste chinois naar bestelkeren. En ja, misschien wordt het wel steeds beter, maar... Ik, wacht.
1: Toen nog hem ze chota baat in leeftijd mee. Maar jij ze boerwa gedrag kregen, echt waar.
0: Oh.
1: Ik ben niet van de apparaten. Wat is dat? Ik ben modern hoor. Ik ben juist wel van de apparaten. Mij moet je juist geen mesje geven. Ham op een keer kaartlip op. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
2: Allee.
1: Maar dan moet je wel geen chinois meer kopen, hoor.
0: Dan ben je wel even bezig, hoor.
1: Dat is een grasmaaier, dat moet je niet nemen.
2: Nee, sterker nog, Anand, ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan bij je, mono.
1: Oh ja?
2: Wat, ja, mono
1: gewoon
2: breed.
1: Eén mesje
2: en dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden, zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè, dat betekent... niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje. Nu weet ik.
1: Ja?
2: Het waar je hem teem leel, ja?
0: Ik heb precies bedoeld wat je het gescheerd kreeg.
1: Barber.
2: Het is echt een kunst bij
1: jou. Jij hebt een barberset, bedoel je?
2: Absoluut, ja. En,
1: maar nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het.
2: Degelijk.
1: De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop, ik hoor eens lekker was.
0: Barbershop, nun.
1: Hé, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
2: Bol.
1: Jouw geluid is niet optimaal.
2: Arre.
1: Dus toon microfoon maar mee. Goed instelling na mooi heiga.
2: Arre baba.
1: Is jouw knopje goed ingedrukt?
2: mijn knopje lijkt goed ingedrukt.
1: Acha, ik later denk ik ooit. Er is wel iets aan de hand met deze microfoon.
0: Ja.
1: Dus dan moeten we even kijken, kon probleem heiga.
0: Ja.
1: Maar, sorry, barbershop is toch wel wat ego.
2: Ja, dus het werkt hem echt teemlelen. Het werkt ook, moet ik eerlijk zeggen, rustgevend hoor, heiga. Even de tijd voor jezelf nemen, zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung Tholo, jaldi, is er weer 5 minuten meer scheerkarat raan. Nou, maar je teemle wat er haast scheerkarik had in. Het was echt een mannending. Dus echt kloppen en dan
1: jij geniet ervan, je geniet ervan.
2: Absoluut, ja.
1: Ik heb er een bloedhekel aan, hoor, Sudhir. Ik heb echt een bloedhekel aan scheren, jammer, echt waar.
0: Maar
1: scheren jullie ook in de auto?
0: Hè? Nee,
1: maar
0: niet.
1: Jullie hebben niet eens een apparaat, man.
2: Precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn ochtendroutine.
1: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Want ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben. Ik moet kunnen afvegen. Ik moet van alles kunnen doen.
2: Precies.
1: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk... aan het scheren zijn, hè? In de auto.
2: Ja,
1: echt waar.
2: Ja.
0: Nou ja.
1: De oude kolonie legale is hem klaar en ze draaien de hele dag door.
0: Aha. Oude kolonie.
2: Oude kolonie.
1: Ik heb niet kontje koetje legale is
2: hem. Hamke boerwa willen draaien, dan moet je een oude kolonie.
0: Maar even terug. Als je de gelet hoort.
2: Ja.
0: Je hebt Jonji Bolie, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauwgrond? Ik kon een poetje, Batsja. Die eetstraat op blauwgrond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
2: Klopt. Helemaal waar. Het is dus het parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis... Waar je gewoon de operatie op kunt lopen. Kutabajaike. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
0: Kutabajaike.
1: Lloyd, het is die concurrerende straat. Ja, hoor, sasta, ik ga je klaar. Oh, ja, net zo dier, hoor. Heb je jij laten? Heb je ook zo'n sasta, boro, nog gewoon niet laten.
0: Maar
1: ik hou sasta met me liggen.
0: Maar zo dier, hem zo niet toe, die vroeger is een naam die... Ik heb gehoord dat je een Suriname gaat vergoed.
2: Nou, ik moet je zeggen... Ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
0: Kidna aangename, hè?
2: Ja, het was, kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
0: Kon potentie toe dekhe Suriname?
2: Arre, bab, kon na, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Dus er zijn al wat mensen
0: die... Toch maar bij Jamin, hij gaat studeren, Kina.
2: Ja, officieel zou het...
0: Officieel?
2: Officieel kan mijn vader nog steeds, Hamar Baba, wie hij is, dus, hij mag claimen. En daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is... Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren, of dat je daar bent geboren. Maar om die kansen te gaan benutten.
0: Er is een Ujala weg daar in Suriname. Wist je dat?
1: Han, kom op bij hij gaat goed. Ujala passie.
0: Ham ik een foto van Pathari. Ja, jaren geleden.
1: Ujala weg, hij gaat.
0: Ujala weg. Nee, Ujala weg is er, inderdaad. Ujala weg, hij gaat.
1: Dekh le, hem lo ke heel rasta hai waha pe aur
0: kali. Yaar,
1: Sudhir waha bas jayega klar.
0: Ma Anand, hum log raat aur din na, hum log to khani Ujala laila to sab jahan.
1: So is it. Nee, maar eigenlijk moeten we gaan kijken. Kijk, hij zei, hij gaat Ujala weg dan.
0: Ujala weg. Nee, hij gaat Santi keer rasta, hij
1: gaat. Google Maps, hem lo dek zeggen.
0: Ja, Google Maps.
1: Of is de naam geen Google Maps?
0: Nee, jawel. Google Maps, in type karin, dan zie ik Ujala weg.
1: Maar hoe rij je in Suriname, Sudhir? Is er navigatie
2: links.
1: En zo? Kun je met navi rijden?
2: Ja, geen enkel
1: links
2: probleem.
1: Links, Danila.
2: Ik kom probleem na. Ga je links verkeer hebben?
0: Navi? Jawel, ja, wel, navigatie.
2: Absoluut.
0: Wat denk je van Suriname? Wat denk je van Suriname aan?
1: Helemaal niks.
0: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
1: Hamejaatba, een aantal jaren terug, functioneerde het niet goed, die navi.
2: Dat
1: dus
2: klopt,
1: het was er
2: ja,
1: wel,
2: ja.
1: Maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Ja. Rastweddon, hoor jij daar? Navia mee. Je rijdt en plotseling is Quata weg klaar. Bon, Quata weg bestaat niet meer. Dat vandaan.
2: Nee, maar wat er wel is... het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sab Rastwan, John, je zei het zo jaldi banen. Hè, Google Maps kan niet bijhouden dat er zo snel wordt gebouwd. Dus verkaveling, et cetera. Dus Rastwan jaldi ban jaar. En kono Rastwan het zo jaldi banal hè, ki adres waar in toets kan je, maar dat boek Santi Pasi toch emili.
1: Dat was wel heel apart hoor. Dus dan had je geen adres, je had niks toch?
2: Nee.
1: Je wist wel ongeveer kahare heegadem, ja, waar je naartoe moest.
2: Dat is toch bijzonder? Ja, is toch bijzonder?
1: Dan ging je gewoon op pad en dan ging je ergens stoppen. Gewoon zomaar.
2: Precies.
1: Van zo naar Njapere, Hepariwaar, Mahabir.
2: Ja, en
1: dan ging iemand je vragen, Mahabir? Ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
0: Ja.
1: Mama, ik dan. Ik kwam een collega van haar, Rastwai, zei je links, de barca peruale gedraai, hoor je je.
0: Ja.
1: Tego samunder uit, samunder kage recht.
0: Tego semer ke peer eigen.
1: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
0: Ja. Gelukkig.
2: Maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, Long Jane hebben het, Jabi.
1: Denk je toch? Gaat het hier lukken?
0: Ik heb het niet. Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabalet Tanin Larajar. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaamse voetbal. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
0: Ja.
1: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
0: Ja.
1: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. Dat is een ernstig onderwerp, toch? Dus Nederland zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van. Yes. Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van, luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
2: Ja.
1: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Yab Haltora zijn wapen. De kletto op Marpita Yetto.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan gaan we Hindustans praten weer.
0: Fasen, Paisbaran, Laparpaisen, Fasen.
1: Wat Fasen, Gal Kudel.
0: Kudel, Johan Kudel.
1: Nick hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
0: Ja.
1: Weet je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
0: maar referiana ingreep ik er eens. Ik bedoel FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, Guatemala, je bent in Zuid-Amerika. Hé, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé.
1: Onderling racisme.
0: Ja,
1: onderling. Onderling he ietsje jouw bi.
0: Ja, wat er
1: is. Zodir, ja toch?
0: Ah, Hindustani met ietsje jouw.
1: Ego Hindustani, ik wou Hindustani ook soms discrimineren, kan je zelfs
0: ja. Ja.
1: He? Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamluk me he ietsje jouw.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
2: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo hoor.
1: Barca-probleem, hè?
2: Niet overal, maar er is toch laatst ook een film uitgekomen. Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt. Hoor. Ja.
1: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik. Ja. Ze zijn helemaal niet zo wit.
0: Maar kan je ze wit bellen aan? Hebben ze iets, een spul of zo gebruikt zo, om wit te worden?
1: Arie, ja, voor poeire uur in die kontje lagaike, luid, spuitbom, action, wali leekje. Maar ze zien er witter uit, op een of andere manier.
0: Maar ik heb gehoord
1: dat is het ideaalbeeld. Dat is het ideaalbeeld.
0: Ja.
1: Dus dan moet je er witter uitzien. Dus India mee, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hebben, ja?
0: Omdat toen het ernaar wakker.
1: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria Tora Donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria Donkerba. Zo ver gaan die dingen, ja. Hoi, ze kijken hem ook in gemeenschap met Bio, wat heet je, zijn naam alleen
0: maar.
1: Wat napata hem met Nahiga, maar hoi, ze kijken. Maaiveldonderzoek.
0: Maar stel je voor, Ham Bjakeli, Hamar Aurotia, Tani Sauer, Hega. Dat Hamar Mai, oké, Kabelen, Pijler, zijn naam is Hamrena Miracha. Oké, naast het auto, Pijler. Potojake, omdat Potojate niet Sauer.
2: Door mij?
0: Nee, maar dat is een voorbeeld. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar ik kon ook een gezin mee.
1: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien, daar hoor je ze al praten. Kee, bara saawar het, Chauria. Chauria tora wel donker dekhaiga, nam paso we londwa lage. Man dek londwa kitna ujjarba, hamar beta hua. Aur dek Chauria kitna saawar heiga.
0: Terwijl ze swab hi saawar heiga.
1: Dit gebeurt gewoon, luid.
0: Ja.
1: We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
2: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. En het woordje samer, deze gebruik, Karila. het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van, daar hangt iets negatiefs aan vast.
1: Minderwaardig.
2: Ja, dus dat...
1: Allee, Lloyd, ja, Lloyd ken mij, Karin, zet je gewoon. Sudhir Boli zei, ja, nationale radio, pek je ook aan mij, Karin. We hoeven niet verder te zoeken.
2: Ik had in Hamar, ik had in podium per aanend gewoon udjer licht Hamar.
1: Goed licht, Barry Lijker, ik had die hem. Doe we extra spot, dat ik deel. Nee, maar ik wil John Sauer hebben. Over het algemeen passago, ja. Maar die moet dan andere kwaliteit hebben, toch? Die moet dan een weet ik veel wat allemaal. Dus er goed ook erin, ja. Maar ik wil ouderlijk leggen. Hé, we zijn te kritisch, echt waar. Kooi je bitiat hoor als het donker wat de kabel, jaar. Moeten we dan zo lelijk doen? Hé, kom op, joh. Nee, maar iets wat hoe ik heb gezegd, dus Guatemala, Suriname, met ohibatia, ja. Lloyd?
0: Ja.
1: Als je bij Guatemala kan niet, dan gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
0: Oude, zo maar een keer. Nou ja, goed. Hoe heet het? Sudhir, toen heb je een profiel bij Nederland. Maar ik keer na inkomen door Hega, wagera, alles. Want toen jij in India hebben ze wel een profiel taak, toch? Want hij heeft een profiel per Nederland. Maar heb ik een reactie naar Hega.
1: Omdat Lloyd geen inkomen laag heeft, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
0: Oh, Doha, ja. Dat is wel zo.
2: Ham ken hem ook maar nou een keer, ham Sadi Sudabat.
0: Oh, het is Sadi Sudabat, hè? Oké. Ham Bulgarije, wat is Sadi Sudabat? Maar bij deze dan.
2: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
0: Omgerekend nog steeds? Kon je het doen aanbellen?
2: Ja, in roepies. Euro met die roepies.
0: Nee, je moet in euro's. Profiel. Euro met toe dat je...
1: Die conversie is niet goed gegaan. Dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. Terwijl je euro bedoelt.
0: Ja. Sudhir, ham dekhi tani di motai gelegen. Maar dekhi, Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Janle, ook er diabetes. Raad Chelge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Aura 123 kilo. Tujani, but ja, Gordon is het een doekbar.
1: Na kloppen weer, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Correctie.
0: Oh.
2: 85.
0: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Boldeli.
1: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
0: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan Harbert, dan moet je dat aan.
2: Dus wacht even. Hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel, bij John, zo groep gaat in baan, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
0: Nee.

0: Geloof me. Maar Ubat Yakoina Boliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Kaisa Boliga lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan. Deze man is zich volgespoten met Ossem Pink.
1: Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
0: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Ham nani kon website. Kono online chich haiga. Sudhir tor territorium hi haiga. Tu deskundige dat. Hamar territorium. Are ya online. Online ke dating.
1: Nee.
0: Maar konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij. Kijk, maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
2: Van hoeveel hij af is gevallen bedoel je?
0: Bahut jada, ja. Bahut jada, als je het mij vraagt.
1: Hij ziet er niet uit.
0: Ik mag gewoon ook een doek doorkeren. Bahut jada.
2: Nee, maar over afvallen gesproken. Lloyd, hoe staat het met jou?
1: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten. Door leefstijl, wagera. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Dus ja, nee, ik doe ook mijn best. Maar ook net snelste na het jaar. Hoe meer je door Bariga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Anand weet er alles van.
0: Maria gaat het hier jaaien.
2: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel een. Ik ben ook wel echt een Hindustaner. Ja, jab ham ke mauka mile, khai khatin, bhaat ham kha lela. Chahe raat ke, chahe din ke, koi baat na. Sabere tu ham ke bhaat de. Aur moi tarkari. Bam, hum maar de.
1: Sabere kya bije Sudhir?
2: जितना बजे तू बोल प्रॉब्लम ना यार
1: सवेरे भात
2: हम सवेरे भात खा ही सकते सुंदर एनिगर रैम
1: या
2: है
0: Sudhir, jij kunt het nog hebben. Ben je jawan bent? Dat is maar eens baat.
1: Ja.
0: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
1: Oh ja?
0: En Lloyd, je gaat rijden, bichara. Waar hij naar bekeken gaat, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld met Belmer.
1: Ja.
0: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Tegeile heldische Ikea met een spiegel. Waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
1: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam je nog naar de aan, maar het is wel zo.
0: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Deel het nog een keer met ons.
1: Ham takli.
0: Appa budgeti ek da yorka wow.
1: Ham appa budgeti orka real kursiki. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, alles ziet er goed uit. Petwat nana, barka he, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je had toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Of 45 graden, 90 graden draaien. Daar toen denk ik, Petwa kent naar Barka. Ja, je schrik je helemaal rot.
2: Ja. Hij doe je die aange, hij kan middel rijden. Ego, maar kleren kast mee, ego broek toch. तो हम देख ले हम बोले भुलाई गई वाला भी रहा गहली ओके पहने जो ने शायद पहुंचल हमार पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है और सी दन डोर हैप्ट फॉर नहीं फोकस मी दी क्नोप gaat het niet halen, bij je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje kan je al zien, inschatten, kie? Nou, ik heb heel.
1: Ja.
0: Jij moet connecten met Gordon.
2: Met Gordon, ja.
1: Ja. Maar toen broek wakker kreeg, broek big delicky, ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
2: Ja, dat is dan de bedoeling. Alleen, zoals jij zegt, dan had Jeldi Sari keertje. Nou ja, ik voetbal notabene nog. Ik ben nog veteranen voetbal.
1: Je bent ook sportief, ja.
2: Ik ben op zich sportief, maar ja.
0: Gordon Kesang, ik heel heetje.
2: Ja,
1: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Ja. Hè?

0: Of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
1: Maar Sudhir, je Hindustaans
0: opbouw is dan lijken die je man.
1: In Hamar kleren kastwa me raha, ik go broek. Ik go broek. Hamar kleren kastwa me raha, ik go broek. Hey, zeg gewoon, ik go broekoe.
0: Hij probeert netjes te praten. Toen dat die wapen baat is, toen is dat netjes met jou. Maar je toen, ik go saal meer he, dan is dat cool, dan komt alles eruit.
1: Hij compenseert het daar.
2: Ja, alles komt eruit.
0: Toen wapen ze, maar toen ze hoe ze nabij je, maar toen ja, nou, dat best hoe was, kan ik ook niet zeggen. Maar ze gewoon ja, Muhammad ze.
1: Hamar kasia me he go broek.
0: Go broek.
1: Hamar kasia me he go broekku, bolie je broekku.
0: Hamlok ab toke chahi sikha ke sarnami kan toch niet.
2: Arre, na bol yaar.
1: Hamar kasia me go broek. Hey, ik moet echt lachen hoor.
2: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoor. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broekoe en overal wa achter zetten.
1: Ja. Zijn gewoon Hindustaanse woorden hebben.
0: Ja, ja. Hamala konta is niet kijk aan Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Zo ze gewoon begrijpen wat je doet. Ik ben laatst een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Over, waar ging het over? Over die vrouwen, hè? Die vrouwen.
1: Discussie met Najai, laat ik zeggen. Ik heb gewoon een bataille, ik ga jullie het moed klaar.
0: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
1: elkaar kregen. Ik heb dat nooit gezegd.
0: Anand ke na mag je jij ke kukru mee, want Lashmar ik ga op de lijn heen, Lashmar ik ga, dus maar hij mag niet in de keuken, dus je moet de vrouw gewoon met alle respect behandelen en dan in hun waarde laten, dus waar ze goed in zijn, dus dat zegt hij dan tegen mij, hè, ik doseer ik er het vrijdag.
1: Mag hem naar jullie luid, het was mijn AI stem.
0: Dus deze man die ging doseren. Kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. Kijk, hij zegt, de taken toch? Takon, kan ze verdeelbaar zijn. Ja. Dus de eke taak is een hege, admieke taak is een hege. Admie moet inkomen. Zo. Dus mijn dochter, hij maakt soort knie, bietje wat. Chauberiske. Hoe hamelijk is hun het raad? Dus wij praten ook Nederlands af en toe over zijn naam. Dan gaan ze, maar bietje wat, hamse in de discussie. Nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar, hoor, papa. Hé. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van, hey, kan je zitten zo heen?
1: Ga je werken deze, oké?
0: Bent u waar met ga je werken deze? Van nee, wat jullie daar zeggen klopt niet.
1: Chau bariske larka, luid. Ook haar buddhi or mooi het dan toor buddhi.
0: Arre, haar buddhi verbaasd hoor. Maar kan je nagaan, hoe bij zo'n koffietje. Dus dan, ik ham bij, hoe zeg je, radiwa zo'nijla. Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen, ki radiwa op de achtergrond.
2: अब हम नियुक्तिरह हो गए लिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
0: लक्ष्मण रेखा तो
2: लक्ष्मण क्या कि वो कुछ ना पकाए सके वो बात
1: सुधीर ये बतिया तू ना सुन ले बातें दोस्त
2: हम ना सुन ली बात यार
1: हम हर हाल कर दे
2: अरे हाल कर
1: खाली तोड़ खाती चाह कोई सुनने वालों तूने राजू हुआ इफ़ा बुता दे इफ़ा जस इफ़ा राजू हुआ बुता दे इफ़ा सक कर दे वहाँ थम जाए ना सुधीर के कुछ और ले करे करो ज्ञान के बाद जो जो कर जीवन मोई से चले
0: शेक
1: waarom gaat serieus onderwerp toch? Dus dan moet je Nederlands praten. Heeft u die net uitgelegd? Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je een goed huwelijk wil hebben,
0: dan moet je die taak. Maar aan een bestendig. Hindustani met zijn naam is wel bestendig.
1: Denk maar wat jij kan niet zo doen.
2: Surakshit. Surakshit.
0: Oh, Surakshit. Nee, maar is te diep. Surakshit is te diep, man.
2: Is te diep.
1: Als je het mooiste man hier hebt, een ouderd gezegd. Maar dat niet te zingen. Of heel dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Ouratke hego takenpakket. Ego admike hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen. Dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen. Punt. Hij moet niet als een baby doen. Hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen, die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn. Waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me koet, कुकुरुआ में बोल तुहट तुहट शकुंतला हम और मोई से जाने बना हुए तुहट इस फाउल शकुंतला बोलते
0: ये कॉम्प्टेन
1: शकुंतला बोलते फ्रेडरिक तखफा
0: ये कॉम्प्टेन इन टेरिटोरी फन ये शकुंतला तो दस या ए
1: दैट इज द डे
0: दैट हैव आई गॉट के नाम मग इच जो बोले कैसे
1: सुनने वाले रेडियो हुआ बार्तुलोम फिर
0: दिस सुधीर व्हाट आनंद सेग ना जे ये घर है टॉयलेट सफा करे बाथकमर सफा करे दैट सो डिंग्स toch Anand?
1: Ham na bolli koi koi bolli se.
0: AI Anand ke AI bolli se ya.
1: Andrew Tate bolli se ya.
2: Om Sochi la het vrouwelijke gehalte luisteraars dan niet hard geil.
0: Nee.
1: Ham loopt vrouwen niet aan de partij kebati ja.
0: Nee, de vrouwen staan bij ons op nummer 1 hè, Sudhir, dat weet je wel.
1: Dat weet je wel hè, VHP zijn we hè. Vrouwen hitkari partij or ham bati
2: voorzitter. Vrouwen hitkari partij.
0: Vrouwen hitkari partij ke sabhapati hai ga.
1: Sabhapati
0: hai ga. Sabhapati hai ga. Anand hai ga.
1: Ina jaane chiz wan. Ikono ita ke niche raha ka londwa.
0: Vrouwen hitkari partij Sudhir hitkari hè
1: vrouw naam hoe liet je jou eer voorzitter mati Sudhir
0: eer voorzitter
2: ja
1: dus vrouwen hitkari Sudhir aan zijn secretaris bij partij jou want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten
2: oh my god
1: wij doen dat openlijk ja wij houden van vrouwen wij zetten ons in voor vrouwen.
0: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja, mannen, hamloke adminke khaiberke dek pare kabhi kabhi usko kisi khaake pare.
1: Tu ek lesi aurat kabhi dekhle bhate?
0: Lesi aurat?
1: Nooit. Maar lesi admi bharal hai deswa mein.
0: Ja, re. Bahut sab कुछ ना करे माए तुम लेसी आदमी बहुत ढेर है उसे कुछ ना माए करे
1: सुधीर ये लख मेन और सुधीर ये लख मेन
2: या एक हम कहा बताए यार ना हम दोस्त ना बोले
1: नहीं तो हम इंस ऑफ नीट में इंस
2: नहीं ik denk aan ik doe aan self reflectie om beter is hij kuch na boli
0: dus hij bedoelt hij is één van ze aan hij is één van die lesie mannen.
2: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindoestaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
0: Maar wat is een typische Hindoestaanse man, Sudhir?
2: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
0: Voorgloei?
2: Dat is het. Toen jane, diesel, kan ik diesel chalele toe lang?
1: ना इना चला इस बार कुछ इन घोड़ा गाड़ी
2: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent voor een benzineauto. Oké, tja, hier pijlen, contact benauwen. Dan zie je een soort van gloeidraadje door de zijde de lamp. Boet jij tap to start, kan je?
0: Ja, ja.
2: Oh, hier, ham, hier, wat die, bhaiya. Toen hem ze doei tien dag iets bolie, hem na zo dan.
0: Toen theater waren dus.
1: Ik ga Sudhir omschrijven. Ik ga Sudhir ke omschrijven. Hem suru me deli, ab jij lang twee de omschrijving nemen. Sudhir is een diesel, maar niet een gewone diesel. Hij is een oude diesel die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen,
0: boy,
1: is hij
0: dan is er geen houden meer aan.
1: Juist. Kijk, en dat daarom is Sudhir.
2: Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen, aan toe, ham ze bolie, na chor de bihan kar die, tab don. Tab hoe je jou kabin hoi.
1: Ik ga een geheim verklappen.
0: Maar hoe stik was je nog vier herhaker toe? Want het doet me denken aan
1: andere dingen. Neem het op. Nooit neem het op.
0: Tjidwa herhaker toe, dus nakker, wat zeg je nou?
2: Nee, kijk, Johnny zei dan voorgloeikerke startkerke ham chalaila is hij. Ham chalaila. Tab toe ham ze na bol rem lagao ek hatim bhaiya. Johnny zei dan rem lagao. Tab don, ta auto hua bujh jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
1: Jo chale hai, ta tu na rok.
2: Tu na rok.
1: Beech me tu na, hai, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat Sudhir ook niet weet. John कोई ना जाने eigenlijk इस दुनिया में आज हम लोग बात बताएं
0: हम लोग के कनवा खुला है
1: एगो बात बताएं दुनिया भर खाती सुनने वालों हमार ऊपर का बीतेगा ना एल का शो
0: ओ
1: हां हम लोग मेरफार्ट में शो करीला ढेर
2: हां
1: बरिशिया में अरे बहुत सालों से हम लोग करीला वहां ढेर मोई शो बेनकोर तक शो भी आएगा तू देखिए सुनने वालों तू खतई कर रही है
0: हां तू दरफ तू ना मंगिया आवे खाती
1: हां तू दरफ करिए ना आवे All onze shows, starten op tijd, maar ze eindigen nooit op tijd.
0: Kom door Sudhir.
1: Nee, oké, okay, hamna koike beschuldigd kerbe, maar Umuria wel de kaila ieder ha iedem ja kerwawega. Dus maar wat gebeurt er na afloop? Sap koi chalge ghare? Bian bhai le evaluatie ba hame meer vaat se khoob khai bharke me dewe saman. Vanand, het is weer niet gelukt hè om binnen de tijd te blijven. Nee, omdat die diesel langzaam op gaan komen. En hij wil niet afgeremd worden.
0: Meneer, dit is een dieselprobleem.
1: Meneer, dit is een dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nou, weet je wat je moet zeggen aan de volgende keer? He? Ik wil daartoe op Sibol die ik heb bellen. Voorgloeien aan de hoge keers. He?
1: Nou, wat jij zou zeggen, maar jaar keer Purana diesel is één maar.
0: Oh, tja.
1: Ik drink en dat probleem van die diesel.
2: Ja, ik moet
1: zeggen. Nee, maar deze man is niet meer af te stoppen. Ja.
2: Ik heb zoveel energie. Ham, ja, pahunchila ghare, ook al is het 11 uur, ham 10 baje jaila sute, bhai, ham sach bataila. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart, ook vanwege het publiek. En hoe het publiek meedoet.
1: Moet je wat ik een naam hebben.
2: Bol.
1: Ham biologie pahili bati. Adrenaline.
2: Adrenaline, precies.
1: Dekhle toch?
2: Ja.
1: Ii loitwa na paise biologie na jane kuch, hè? Ik heb dek na 5 go ladkan ma bhi.
0: Ja, hamar biologie les, dusar biologie les raha is nu.
1: Maar weet je wie ook geen biologie les heeft gehad? Tu praktijk wali het bibat, loit praktijk. Tu theorie mein na biswas karega.
2: Maar soort te horen, loitwa bhi rem na kare, hè, bhaiya.
1: Zo, so, oh, diesel, die kachelt maar door. Ja. Hij kachelt maar door.
0: Ja. We gaan
1: nee, maar die
0: door.
1: Trump, niet die Trump. Hoe is die andere gek, joh? Elon Musk.
0: Ha.
2: Ja. Oh ja.
1: Oh, biologie les naar Pijs bij Kona.
0: Oké, 12 larken hoe je gaat?
1: 14 go, ja.
0: 14 go.
2: Oh my god.
0: Jitna ouderd heeft, sabar ook in kisate je larken benaaien.
1: Hé, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
0: Ja.
1: So, dit is jouw ding weer.
0: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
1: Ik ook een naam X.
2: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
1: Hey, namon, wel... Godzakje, laat maar die namen. Oh. Hey, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
0: Ja, man. Ja, zijn allemaal futuristische namen, ja. Ja.
1: Ah,
0: ja.
1: Niet bestaande technologische termen lijken het
0: ja,
1: wel.
0: Ja,
1: hè? Dus ja, die man, hey, torbhai he, Lloyd.
0: Maar zo'n Adamia ke pas etna paisa hai ga. Hey, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Etna dheer oke dhan hai ga, etna dheer bedrijven hai ga. Die man, ja, hey, hoe doet je maar kunnen zeggen?
2: Er zijn wel een paar met normale namen hoor. Neva, Alexander, Vivian, Jenna. Maar sommigen heten ook Exa, Dark, Arcadia, Strider en Assur.
1: Azure. Zie je? Azure, ja.
0: Ja.
1: Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
0: Dat is het, ja. Ja, van Microsoft.
2: Azure, ja.
0: Azure.
1: Anton, dekletto. Je zoet hier geen territorium mee.
0: Ja. Wij praten
1: met... Vanuit zijn expertise naar Soedierse expertise.
0: Wij praten nu Soedierse taal. Ook het taal nog het jij leest.
1: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
0: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan. Want we hebben nog een keer kamerkerk. Maar voordat ik afsluit...
1: Hamna mangila ruke.
0: Ab tu tor di salwa ab tak chale jor se chale se hai.
1: Ekele mein ab jaila da kele ya.
0: Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha. Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk aan mijn uitergelegen Nederland mee. Maar of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Mausjub Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinanen met Jaya. Ook in de Meervaart. Met een geweldige orkest van Avishkar, Ronnie Bikari, Bhaiya Bikari, meneer Bikari, meester Bikari, wil ik zeggen.
2: Is ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya?
0: Oh, oké. Ocha?
2: Oké, lintje milal.
0: Oké, lintje milal. Maar kan je het ook in een lintje milal hega, Sudhir?
2: Sudhir
1: heeft wel een knopje
2: gekregen. Ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat om Ronnie heeft gedaan met zijn Avishkar, ja, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus hij is ridder is hij.
0: Maar zondag 1 november, Jibberjess concert, ik Meervaart mee. Sudhir, jij bent de host van de avond, zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga.
2: Ja.
0: jij bent mij. Tohoetje lie fakkel op toch mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
2: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung Aye Sangye Manaik Hoi Bhaiya Diwali Festival. Een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met iedereen om je heen. Dus akele na je, op een maiba, bhai bahin, mousi mousa, kaka kaki, jitana tor, bahin, bhai bah, sabke leike aye naar de Meervaart, 1 november. En we beginnen overdag uiteraard met de fakkeloptocht. Die eindigt daar ook bij Meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangs al genoemd. Het leuke is dat Yamata Dien uit Suriname... voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Avishkar.
0: Ja, en Ravinder Singh Bidi die doet ook voor het eerst mee met ons. Zeker, toch?
2: Zeker. Ja.
0: Ook er maar mee de koets betijs een keer.
2: Ravinder, ja, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
1: Nou. Even een kleine correctie, heren. Jaya staat niet on stage, want to darai geba.
0: Oh.
1: Dus leuk, toen badalde, Chijwa alvast badalde, u darai geba. Want die kan echt niet met Om Sudhir presenteren, want Om Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Yeah. En ja. Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
0: Oh.
1: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indro Neel en Ravinder zijn gewoon echte matties.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht ik ga
1: dus
2: het niet zeggen.
1: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
0: dat
1: gewoon
0: matties.
1: Jullie zijn grote matties. Hè?
2: Ja, dat is, we zijn goede vrienden, dat klopt.
1: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
0: Ja, en die gaan
1: maar toch een act opvoeren daar.
0: Boy. Nou, nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Onze nu al op hier is nieuwsgierig. Ja. Je kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat niet druk opvoeren kan deze avond.
2: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met Gujjai op en neer op.
0: Gujjai.
1: Nou ja, onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond. Toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
2: Oh my god. Dat was bijzonder, hè. Geweldig, ja. Die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij Indiase Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
0: Ja.
2: Dat hadden we allemaal niet verwacht. Hè? Hoe Appenisse. En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken. Want daar staat het filmpje volledig.
1: En eigenlijk moet je dit soort dingen live meemaken. Want dan is het geweldig. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
2: Nee,
1: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
2: Zeker.
1: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik weer in, Kisundayal, van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment, dat hij even mocht zingen.
2: Ja, heel bijzonder.
1: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
2: Ja, geweldig,
1: improvisatie, ter plekke iets leuks doen. Maar dit is geen improvisatie, Sunewalo, wat deze drie mannen gaan doen.
0: De kit toe kaken, zeg ik, Sudhir. Met Indro Neel en met Ravinder Singh Bedi.
2: Ja, dat gaat.
1: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè? Opgetreden.
2: Oh my god.
0: Met pruik?
1: Ja, met dat een was pruik. Ik wil orange zeggen.
2: Oh my god. Oh ja, dat is die. Ook
1: maar
2: die,
1: het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouw, man.
0: Ja.
1: Nee, trouwens, wat zulke... heel erg gaaf is. Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer waar is het? Mooi, Janaiga. Dus een hoop karilaki in november. Ik heb hier mooi rega. Dan precies. Hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
2: Ja, precies. Ja. Precies.
1: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Je zei het bij ongeveer, je zei Rukjat. Toen sapkoi je. Laat je kinderen kennis maken met die Diwali-fakkeloptocht.
2: Precies.
1: Ik kuch hai ga hamlokke. Laten we sapkoi milke chali jamape. En het is helemaal gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen. Toch gaat die concert wel na interessant bij hoi sakega. Wat ik me niet kan voorstellen. Maar dat doe je fakkeloptocht. Gaat die ik dan zo mee. Ja. Hamlok fakkel zitten hebben. We gaan samen lopen. We gaan het gezellig maken. Hamlok shuruker hebben. Meervaartke. Darwaza liggen. Dus ingang liggen. En we hebben hamlok eindig op het hier.
2: Precies.
0: Dus, mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik maalum hoorde dat je een keer kabelen stadspaskorting na hega. Dus we gaan niet wachten op die stadspaskorting. Want je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf €15, 15 en €20 keer kaarten hega. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het hier had, toch? Kun je al een koestje om mij willen. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
1: Echo warak namelijk. Allemaal stemmen op echo warak.
0: Oh, kontje. Koffie, chai, middag show. Oh, nee. Koffie, chai, cake show. Ja.
1: Dit is ouderwetse radio.
0: Ja. Maar Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren, hoor.
2: Waarom voor mij?
0: Ja, toch?
1: Dit applaus. Applaus voor dit.
0: Ja, dus het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen. Als host in Coffee, Chai en Cake. Dus aardse naam hebben we ook bedeld. Dus behalve applaus, hebben we ook mijn lab hier gaan die bedelen. Dus.
1: Hey, we zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar teruggeworpen, zo hier. Hier heb je niet eens, ik wil larka, zeg maar echt waar.
0: Hamet u kelona deed het, hem kam, dan kela kelona.
2: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago Chelte Chelte.
0: Oh, ham direct. Als ze hem eindig kerbe. dankjewel. Nee,
1: het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, dus hamlok doetje is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Koffie en Chai. Als je hamlok singles er hebben, dan Lloyd suru mee bolde je. Aachai ga koffie, chai en cake. Dan zijn we met z'n drietjes.
0: Ja. Zeker. Dankjewel. Sudhir, ook dankjewel. Een hele fijne dag verder.
2: Bedankt, guys.
0: Alrighty. Oké. Dag. Je had de kabinet toen koffie, chai en koffie, chai. Kortje, hè?

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor Natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
4: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap ze Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file. Vertraging van 5 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujjal.

hebben we Arch. Arch, Arsulina, de herhaling van Coffee Chai en... Naam het wel gek, hè? Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Arch, Shami, 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Of Ujala Radio. Zerur Sulina. Voor de mensen die om 5 uur nu kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Want als je 10:30. Dan herhalen we weer. Dit programma doorgaat in. Voor de mensen. Jun kam heb hier al heel na zo'n pauze. Al raad keer. Penny mangi, ontspan kering. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita.

0: met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras. Kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Nigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया
12: बेई आई बिन कोट यार तोर जन्मदिन है तोर सालगिरह है अब खाए ट्राव तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है या किसी का मुंड संस्कार है Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaak een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knoop het Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Ujala Radio, audiëren ha agla nummer.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. En Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo Aarts, Aarts, Arsulina. De herhaling van Coffee Chai en... Naam bedelge hege. Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Aarts, Shami, 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 uur nu kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Want als je 10:30. Dan herhalen we weer. Dit programma doorgaat in. Voor de mensen. Jun kam me bhirale. Or na zun pauhe. Or raad ke. Tani mangi ontspankeri. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ojala Radio.
1: Ojala Lange, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 Fakkeloptocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert. Hoe wil hij? Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights met Satya Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Milroy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stad.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden, moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toch? Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar opvallend lange files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp. 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dit komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europort Gorkum. Bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de werkzaamheden is de linkerrijstrook nu dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम
3: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर

You are Ujala Radio Headlines. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. 24 mensen krijgen een dwangsom van €5.000 opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. En de WHO meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De herhaling van Coffee Chai en namen delgehege Coffee Chai Cake Show. Ujala Radio Pair. 5 uur. Aan Shami 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show. Op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 minuten kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show. Om 11 uur. Nee, om 10:30. Want als je 10:30. Dan herhalen we weer dit programma. Doorgaat in. Voor de mensen. Jun kam me birle or na sun pau he al raad ke. Tani mangi ontspan kere. Dan luister je naar Coffee Chai Cake Show. Op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

doet wij. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linker rijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De herhaling van Coffee Chai en naam bedelgehege Coffee Chai Cake Show Ujala Radio Pair. 5 uur, aan shami 5 uur. De herhaling van Coffee Chai Cake Middag Show op Ujala Radio. Zerur Sulina. En voor de mensen die om 5 uur nu kunnen luisteren naar Ujala's Coffee Chai Cake Show om 11 uur. Nee, om 10:30, 10:30, dan

live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: Yao Hits, Yao Jala Radio, Ujala Radio, Feel the Rhythm.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie wil het veto.

0: Besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins Klausplein stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek, staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, ik ben Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

welkom, welkom allemaal. Je heet Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai Chetarik October. Vandaag dinsdag Chetarik October program. Ham shurkar hai. En ja, haha, Sinolo. Ek jabardast verrassing hai toh khatin. Want aaj studio mein kya aayega mehman hega. Waise to u mehmanwa aayega, aavega har ek roz. Anand Chandrika Singh. En wie is onze nieuwe gast? Abitu Sunliye. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunwala? Wat hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, aan welke dienen ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sun liye na Ujala Radio ka ye program jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1... Op Ujala Radio, jouw nationale radio station, Hindustani Radio Station. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, Tejar Kalina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. Hè? Ontspan ker. Kuch na soch, kuch na soch, kuch na kerb hier. Aaj ka headline, samhaal se bata desu nu wallow. Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, doe je het toch? Waarmee je betaalt. Ideal, waarmee je betaalt. He? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest dat doen. ANWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Nou, hamna janila. Maar in ieder geval, zei Toulidong Janel hier, maar dat niet bezijker hier. En bij de AXKIT Minikit Core, de problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger, nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen. Toen de ketten hebben niet mister. Vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Our aardstandjakke 19 graden rega aan de aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Dunia Bharke Samachara Absunie. Een jaar na het Gaza Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza. En meer dan 1,2 miljoen inwoners kampen met acute honger. Oekraïne zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. En in ham wacht ik erin aan een keer in te zamen met ham heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Aatje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aatje, haast u ermee? Kia honi wel hè. Koentje, goeie gabe.

0: जो भड़के
1: कौन सी तो गवावे ही गलोइत का गनवा करवाई है
2: एक गनवा पे इतना मोइले नाचे तू जाने तो पहले भगवान कैसे नाचे था फिल्मों में तो शोला जो भड़के एक गनवा तू जाने जो भगवान अतीर कर रहा है एक गनवा पे शोहिदी एक्टर है या शोहिदी एक्टर तो एक्टर का नाम था भगवान है
1: भगवान एक साउथ एथनी वे तो लोइत हमने नहीं अबरा का कौन सी तो बती आई है मार ये सोल्ट वेल खलाई का कैसे मार खलाई तो मोये की ना यार
2: बहुत विशाल ये क्लिंग हेलमाल वे टॉप है
1: नहीं दैट बेन इक नीट यामर गनुग मा गुड गिव नीट
2: अच्छा
1: गुड गनुग मा सुना gaan we vandaag koffie en chai maken of gaan we koffie, chai en cake maken?
2: Koffie, chai, 10 jenen blokbati.
1: Dan is het koffie, chai, cake, hè?
2: Koffie, chai, cake,
1: dus,
2: ja.
1: Dus als je 2 jenen blok vandaag gooit, dan moet het koffie, chai zijn.
2: Ja.
1: Jij zei dat, hè? Maar op hem lok kabi-kabi een programma banaven 10 jenen.
2: 10 jenen zijn.
1: Dan wordt het officieel koffie, chai, cake.
2: Soon.
1: Wie is die cake?
2: Jij mag die cake aankondigen, want die cake was een heel bizarre cake. Hij
1: is een cake. Die is echt lekker.
2: Bahut lekker. Hij is een cake. Khojiye to na miliga.
1: Een bahut swadish cake hai ga. En hij komt uit een bara doors aanwege, Zuid-Holland.
2: Zuid-Holland.
1: Mag adres waarde we kennen to adres waan de dit.
2: We gaan wel zijn
1: telefoonnummer geven.
2: Soon to aaj ik een mooie aankondig kar in haar studio, want cake.
1: Hier
2: was eigen hai ga.
1: Hier is onze lekkerste cake van de hele wereld. Zoet hier.
0: Ay, mi god, jongens. Toen hebben we hamke kaa banaa de lete lang.
2: Ja, cake was. Toen bahut lekker cake baat.
0: Jab hamke, jab hum cake baati, to kaisan cake hum baati. Tu batao to, Rohit.
2: Nou ja, meetha cake.
1: Een brownie.
2: Jaise. जैसे तंगवा पे केक आ जाए एकदम स्मेल तो हो जाए डायरेक्ट
0: एकदम स्मेल तो हो जाए बाप रे बाप
1: सुधीर
0: goedemiddag आनंद goedemiddag
1: मां कैसे तो आवाज थोड़ा कमती है लोइट हो सकेगा कि सुधीर के माइक्रोफोन में थोड़ा कमती है कि हमें
2: सुधीर मुत even opkrikken
1: सुधीर मुत zijn microfoon eventjes op 55 zetten zijn
0: Kijk,
1: ik denk 55 broadcast aan challenge, Sudhir.
0: Zo moet het zijn.
1: Zo moet het 55.
0: Ja, leuk. Goedemiddag. Man.
2: Ja.
0: Goedemiddag, leuk dat, ja. Ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ja, toch? Toen ben ik beroemd.
2: Nee, hamlok ben beroemd, man. Hamlok.
1: Wereldberoemd.
0: Wereldberoemd, bhaiya. जो ने शायद आदमी हमसे बतिया है बोले तू उजाला के बिना बात है तू कौन वाला बात है हमसे पूछे कि हम तू लोग में से कौन वाला हम बात है
2: आज तो हो गया
1: लेकिन फोर्थ आंटू बोलिए केक वा हम बात है
2: केक वा हम
1: एक बंदी ब्राउनी
0: एक बंदी ब्राउनी भैया हम केक वा बात है
1: Hey, maar dit is toch geweldig met z'n drietjes?
2: Ja, man. Ja, toch? Ja gezellig.
1: Kijk, hem ook soort likaise. Hoe gaan we dit organiseren? Kan we bij elkaar aankooien? Kan we buiten kooien? En nu hebben we voor een studio gekozen in het midden.
2: Ja.
1: He? In het beach,
0: ja,
1: man.
0: Ja, precies. He? Jahe, hem ook sange pounch sakila hua. Koffie, thee or...
2: Ik moet nog wennen, hè? Je moet nog wennen, hoor. Ik wil nog wennen. Maar kon je toepie aan koffie? Ik moet koffie. Echte koffie. Bestaat er mannenkoffie? Dat is man echte mannenkoffie.
0: Hey?
1: Ik ga dat nu regelen, Sudhir. Ham jij laat je nou wel liggen?
2: Sudhir, je wordt welkom.
1: Weet jij dat nog? Weet jij dat nog, Sudhir? Zijn naam met toe janega huku pe chota chinwak dukaan to. Weet jij dat?
0: Ja, precies.
2: Omu Chinese.
0: Ja, dus vroeger, hè? Dus iets uit de Barca Barca Dukan Heugel.
1: Maar jij bent net geweest, Kaiser Ha. Klopt. Inderdaad. Zijn die winkels er nog? Niet kan ik ja, doe kan Jens op.
0: Na, chota chota chinoa dukan na, hè, bhaiya.
1: Abka, barka, barka.
0: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het, natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn voor nou, ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
1: Nee, niet op elke hoek meer.
0: Nee, nee. Je had toen jij keer gewoon even chai koffie pillen. Hoe wat jij nou hebben, ja.
1: Dat gaat schorke ik ook aan het rijden. Dus dat is weg.
0: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en boter ook kopen, of niet?
1: Ja, ja, je kon het ook laten beleggen zelfs, hè?
0: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
1: Dus Uchijua na, Jaap. Maar heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
0: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
1: De Lloyd, hebben we verdwalken in de buurt.
2: Hebben we die kootje gehoord met jou, Johan?
1: Dikle, hebben we ook een verdwalker deze.
0: Nee, maar Blauwgrond.
1: JB Blauwgrondstraat.
0: JBS Blauwgrondstraat. Ja, en daar heb je die maïs daadwerkelijk. En daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus. Kan je nog gewoon kopen en lekker daar gewoon in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
1: Maar wat is dat, JBS? Hoe komt je bij?
0: JBS Rebo-straat. Er is een rastwakke naam, hebben ja.
1: Is zijn naam hier rastwakke? JBS.
0: JBS Rebo-straat, ja, het is afkorting
1: van... Ik kon aan dit geluid.
2: Ja, JBS. Ik ken die hele straat niet.
1: Jan Bagabana's auto. Jan Bagabana's auto.
2: Ja, JBS. Nee. Ja, inderdaad, Anne, je bent wel sneller. Jan Bakabana's auto. Hè? JBS. Je bent sneller.
1: Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in deze naam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
0: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie. Ja,
2: chai, koffie. Huh? Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag.
0: Koffie, chai en cake.
1: Sudeer, je komt er niet meer vanaf. Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd. Lloyd, Toebolle, een gast. Maar hij is geen gast.
2: Deze man is host,
1: co-host.
2: Ja, deze man is gewoon host. Ja, co-host. Ja,
1: gast. Ik had Darja Dusar.
2: Ja. Sudeer, toe eigenlijk het admin direct ook welkom heet. Ik er geen Nazia zeggen welkom. En even kijken, ik ben in Bollega. Sudeer is geen brownie man, maar een lekker stukje via doe. Doe hem de groet van mij. Rajen Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker. Maar Fiado, vind jij Fiado lekker?
0: Fiado met Daru Jaya toch?
2: Ah, Daru Jaya niet, natuurlijk. Bina Daru ke Fiado na lekker liggen toch?
0: Ja, dan vind ik, dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
2: Kan ze toe daarop je lekker lezen hier? Hamna jane te kie toe daarop je heen
0: gaan. Hamna pijla, jaar, ham moet me lagaan in het khali. Toe jane te charanadaas deze.
2: Ja.
1: Nee, maar Sudeer is exclusief toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
2: Ja, brownie kan ik zelfs maken.
1: Natuurlijk, jaar. Uchi juape likhal bapak jape loit wat je moet. Een kind kan de was doen. Toen de broer had het toen aan mijn je dek hebben eigen.
0: Ab tu bol chukle baatein Lloyd. Ab eerst volgende keer, hè? Toen kijk
2: je
0: hem banaan.
2: Ja, toen je in je studio met hem terughatin banaan keer kribbe. Dus toen na. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
0: Ik ga mijn mannenkoffie komen mee.
1: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
2: Aai. Nam sajaibaar die studio toch? Want ja, ik wil belangrijk host eigenlijk in haar studio.
1: Maar waarom heb je knippen liggen? Zij ikontje maar knippen liggen.
2: Aai, miga. Dan merk je zo iets aan mezelf zo'n taak per heen.
1: Ja, ben de kila let je raak knipper karen. Ikontje maar, Lloyd. In de discotheek heb ik een studio, ikontje maar.
2: Abdik, Sudeer, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook een groet op het houden. Rajan Gena ke dharmpatni. Nah.
0: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Maar je ohi to hamke bhi bol is raha.
2: Ah, na?
0: He, ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het... Wij waren op een van de Milans. En we waren... Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
2: Nou ja, nog steeds hoor. Overal ja. Waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, tohi bate. En dan moet je even goed kijken van toe bate kina. Toe koffie bate ki chai bate ab toe ke boli cake. Hè?
1: Dat is nee, zo, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Ja. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar Karila.
2: Ja.
1: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Idher se udher, ibaat se ubaat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht, helemaal niks. Ja. En dat geen is misschien juist wat mensen leuk vinden. Geen enkel format.
2: Ik kon niet.
1: Namelijk bij Lissie Kutrehi, Sudhir, opleiding, volgens Charisma zelfs. Je moet eerst een format maken bij je. En dan gaat het naar directie en dan komt het terug en dan moet je het weer herschrijven.
0: Precies.
1: Je hebt een format door Maat Kushna.
2: Ja, ik kom erna. Maar je hem ook sub taal met jij. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Dus sub rakam ke taal in me met jij. Ik heb ik weer aan een voel me Hindi betjaalig, maar dan moet ik hem even terugroepen van Sunna.
1: Maar joh, nee, nog.
2: Ham Kimti, wacht niet kaal, oké. Ham Japa, eigenlijk
1: maar
2: die.
1: Maar Sudhir praat gewoon plat, toch? Sudhir praat panya gas.
0: Hamar alle gas, ja. Na rem, na kuch, bas.
1: Oh ja, jij zegt alle gas, ham panya gas, boeien.
2: Ja, hij zegt alle gas.
0: Maar doe ze kant in. Toen nog blauwgrond keer naar water.
2: Ja, maar zo hier je toe aanwega stage bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Kehega Diwali Festival of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwega, toe heb je een keer voorbereid kreeg, of komt het gewoon uit je mond gewoon Jesse toe aanwega te Muhammad Selikardja, wat je likardja hega?
0: Ja, pijnlijk kan het, Rayleigh, maar eigenlijk pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
2: Ja.
0: Ja, weet je, ergens, podium per hier en ook bij de radio, toen chai tenis is spanning rijke. Apen ik had in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren, door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, Arehamke. Programma ke format hamar muriya mein baithle maar jon hua hue wat er ook gebeurt met de artiesten, wat ze zelf zeggen, hoe je erop moet reageren, ja, dat ik laat dat aan de toeval over, moet ik eerlijk zeggen, ja. Dus, ja, en dat is het leukst. Is maar, het leukst.
2: Maar je gaat uw microfoon op elkaar letten, automatisch woorden aan je. Sommige heb ik kunnen worden toen Sunila tijdens zo'n concert. Denk ik, haas, je wordt op eigen piercing. Opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord. Door Sanami woorden, hij gaat Sanami gebruiken. Dan kom jij ermee, werkelijk.
1: Ham Janina kan ze aanwegen, Lloyd.
2: Blauwgrond aanwegen.
1: GBS, remove.
0: Nee, maar die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Maar Aji, ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder. Mijn ouders ook overigens. En Uchijwan kahoonlijk waanba. Hamar Muriame.
2: Toon Muriame.
1: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Hambatai Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
2: Oh, oké.
1: Deze man is te bescheiden. Toen ham ze pushen, hè?
2: Ja.
1: Hoe deze man zijn stage presence is.
2: Suna, is dat... Ha, bol.
1: De allerbeste omroeper live on stage. Ham na boli radio cover, Lloyd. Radio met tubat is sabse barkwa.
2: Na. Itna hamme abbe tu hamme pirwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye.
1: Abbe kaat diye.
2: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
1: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
2: Ja,
1: er is geen betere
2: dan
1: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
2: Ja.
1: Hij hoeft zich niet anders voor te doen.
2: Hij
1: is zichzelf daar. Die man is gewoon, fatu.
2: Ja.
1: Die man is gezellig. Die man is spontaan.
2: Ja.
1: En dat maakt het superleuk. Ja. Maar Iedam ja janega bat jij... Iedamia janega nache, or janega bhi gawe.
2: Or gawe bhi janega.
1: Or jane baja bhi bajawe.
2: Baja bajana, baja of gana bhi banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Hij zegt iets.
1: Sudhir, gauna. Gaike sunade.
0: सुन तुम लोग हम अब हम के चढ़ावे अभी हमारे पखना भी खा दे भैया
1: अंदर होस्ट है अंदर होस्ट सेग हम बांग ओम ना सुधीर ते स्टान Dus mijn bitchie Ajaya,
2: ja.
1: die durft best wel veel hoor.
2: Ja.
1: Maar dat kind is bang om naast om naast Oom Sudhir te gaan presenteren.
0: Nee.
1: Maar dan, Oom Sudhir neemt alle ruimte in.
2: Ja.
1: Ja. Je eigen trouwige stage wapen is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
2: Nee.
1: Dus dat kind is voor één persoon bang.
2: Ja, dat is voor Sudhir.
1: Dat is voor Oom Sudhir daar, on stage.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oh my god, jullie maken mijn hoofd groot.
2: Hey, maar Anand, JBS is niet Jan Bakabana Zout. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
1: Nou, hoe moet ik dat onthouden? Nou, hoe moet ik dat nu onthouden?
2: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
1: Nou, ik wil
0: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आज पहले रहत रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां में लइन अपन खाना आना
2: ओ तू तू दैट वर्कली दिस ब्लॉग ग्राउंड के बैठे हैं लगे सुधीर
0: या वे नीड
1: इज देयर ओक स्ट्रीट वर्नूम नार शिन असन जुली कैन शिन असन
2: या दी फॉर्मली प्रेसिडेंट टॉक या
1: Ha, ja, Chinua.
2: Ja, Chinua.
0: Dat kan bijna niet anders.
1: Ik hoor dat hoi wat hoor, Shin Asen.
2: Zijn naam heb je ook Chinua president bijna. Ook Chinua, echt Chinua. Ik
1: heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Maar hoe echt Chinua?
2: Hoe echt Chinua? Ik heb het niet
1: gezegd.
2: Was hij een neppe Chinua of was hij echt Chinua?
1: Nee, die man was een echte Chinua. Hij was wel moxie volgens mij hoor.
0: Moxie, ja, dokter. Sorry, tandarts. Hij was tandarts, dat weet ik.
1: Oh, ja, hij was tandarts, inderdaad. Ja. Dekles, Sudhir, ja. Gelukkig ben je er aan het hoor. Ik ben niet benieuwd, Karila. Toen met zorgen, dat is je.
0: Kaardees, hoor, Lloyd. Kaardees, door alle kaardees.
2: Ja. Trouwens,
1: hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk maar wel eens.
0: Mijn koffie kijk. हमर वाला छोटा या वंत हम के स्वर्थ कॉफी है हम के बरका कोप
2: अच्छा अच्छा सुन आनंद के दाखलस प्रोग्राम में अपन सुना कैसे उस स्लर्प करे कुन जाय ओक याउ स्लर्प लातो कैसे तू स्लर्प करे कॉफी दे पिए या
0: गदो ना कोंती द यंगस कोंती या
2: होत दे तोर कान काडी आनंद
1: Ik durf niet meer te slurpen. Ik durf niet meer.
2: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker slurpen voor al mooi zoenen. Aan het abtoeapen als nou.
1: Slurp competitie. Op de nationale radio. Wacht, zo direct doe mee. Ik durf mee te doen.
0: Snel.
1: Wacht, Agi Gordi.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, toen overdrijf kun je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
1: Nu hebben we concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
0: Het is eigenlijk tijd en Lloyd voor Ujala Koffie, weet je dat?
2: Ujala Koffie? Ujala Koffie. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, dus na host, maar gasten doen. John Sam Lok. Sachi Poetsakila.
1: Lloyd, dat bedoelt die man niet.
2: Oh, kon je bedoel krijgen?
0: Ik bedoel dingen, koffiecups bij je.
2: Oh, een merk. Een nieuw brand. Ujala Koffie.
0: Een nieuwe brand, ja.
2: Ja.
1: Ik heb contacten in China.
2: Over China gesproken. Dus weet je, dan heb ik af en toe besteld in Asikuts. En dan weet je van die dure scheermesjes toch? Toen Janne toch? Philips scheermesson, John Hega. John Bissal, Jesse to Scheerkes. Dan denk je van, ik heb hier wat China met Mille Hega. Want Pekin is, dat staat met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis, dat ding is gewoon waardeloos. Echt waardeloos. Maar Ada Gantala Jesse Scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
0: अब हम डराई ला पूछे खातिर तू कौन चीज शेयर कर रहे थे
2: अरे यार टड़िया अब इस खेल के लिए मान तू या हेलो या दिस या
0: डरिया शेयर करे ओके आदत आदत
2: दिस या मैं
0: मार तू इलेक्ट्रिक वाला खबर कह रहे कि तू
2: नहीं
0: छोड़ी वाला
2: Nee, ja, dus, ja, dus, dus die scheermesjes toch, ja, kistenbolietjes waar, hè? Ja, tjuriwala.
0: Tjuriwala, ja, ja.
2: Ja,
0: ja, ja, ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten.
2: Nee, nee, nee, als de naam is er juist scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat ei, ja. Rommeltjes. Ja. Dus tjinwa mee toe, best dat je naar bestelker. En ja, misschien wordt het wel steeds beter, maar... Ik wacht.
1: Toen hamse chota baat hai leeftijd mein. Maar jaise budwa khadra karega echt waar.
2: Oh.
1: Ik ben niet van de apparaat. Wat is dat? Ik ben modern hoor. Ik ben juist wel van de apparaten. Mij moet je juist geen mesje geven. Mij moet je geen mesje geven. Ham op neke kaartlip hebbe. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
0: Allee.
1: Maar dan moet je wel geen chinoa meer kopen, hoor.
2: Dan ben je wel even bezig,
1: Diego. Nee, dat is een grasmaaier. Dat moet je niet nemen.
0: Nee, sterker nog aan, ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan. Ben je mono?
1: Oh ja?
0: Wat, ja. Mono
1: gewoon breed. Één mesje.
0: Eén mesje en dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden, zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè, dat betekent niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje. Nu weet ik.
1: Ja?
0: Het waar je hem team leert, ja.
2: Ik heb precies bedoeld wat ik het gescheerd kreeg.
1: Barber.
0: Het is echt een kunst bij jou.
1: Jij hebt een barberset, bedoel je?
0: Absoluut, ja. En
1: maar nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het.
0: Degelijk.
1: De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop, ik hoor eens lekker was.
2: Barbershop, nun.
1: Hé, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
0: Bol.
1: Jouw geluid is niet optimaal.
0: Arre.
1: Dus toon microfoon maar mee. Kuch instelling na mooi hai ga.
0: Arre baap re.
1: Is jouw knopje goed ingedrukt?
0: mijn knopje lijkt goed ingedrukt.
1: Acha, ik later denk ik ooit. Er is wel iets aan de hand met deze microfoon.
2: Ja.
1: Dus okay. Dan moeten we even kijken. Kon probleem hai ga.
2: Ja.
1: Maar, sorry, barbershop is toch gewoon lebat.
0: Ja, het werkt hem echt teemlelen. Het werkt ook, moet ik eerlijk zeggen, rustgevend hoor, bij ja. Even de tijd voor jezelf nemen, zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung Tholo, jaldi is er weer 5 minuten meer scheer kan uiteraan. Nou, maar je teemle wat er haast scheer kan ik gaat in. Het was echt een mannending. Dus echt kloppen en dan
1: jij geniet ervan, je geniet ervan.
0: Absoluut, ja.
1: Ik heb er een bloedhekel aan, hoor, Sudhir. Ik heb echt een bloedhekel aan scheren, jammer, echt waar.
2: Hey, maar aan het...
1: Scheren jullie ook in de auto?
2: Hè? Nee,
1: maar
2: niet.
1: Jullie hebben niet eens een apparaat, man. Toen loopt het niet. Ja. Ja.
0: Precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn mensen, ochtendroutine.
1: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Want ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben. Ik moet kunnen afvegen. Ik moet van alles kunnen doen.
0: Precies.
1: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk aan het scheren zijn, hè? In de auto.
0: Ja.
1: Ja, echt waar.
0: Ja.
2: Nou ja.
1: De oude kolonie legale is allemaal klaar en ze draaien de hele dag door.
2: Aha. Oude kolonie.
0: Oude kolonie.
1: Ik heb mij niet kontje koetje legale wees.
0: Hamke boerwa willen draaien, dan maak je zo'n oude kolonie.
2: Maar even terug. Als u hier de gelet tot.
0: Ja.
2: Je hebt Jonji Bolie, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauwgrond? Ik kon het poetsen, Batsja. Die eetstraat op blauwgrond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
0: Klopt. Helemaal waar. Het is dus het parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis. Waar je gewoon de prasie op kunt lopen. Kutabajaike. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
2: Kutabajaike.
1: Lloyd, het is die concurrerende straat. Ja, hoor, sasta, ik ga je klaar. Oh, ja, net Sudhir en Hamza Jai laat. Hij loopt zo'n sasta, boro, loopt gewoon niet laat. Ik ga hoor, sasta, mee miliga.
2: Maar Sudhir, hem zo niet toe, je vroeger is een naam die je... Ik heb gehoord dat je naar Suriname gaat vergoed.
0: Nou, ik moet je zeggen... Ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
2: Kidna aangename, hè?
0: Ja, het was, kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
2: Kon potentie toe dikke Suriname?
0: Arre, babre, kon nahe, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Er zijn al wat mensen
2: die... Toch maar bij Jamin, hij gaat studeren, Kina.
0: Ja, officieel zou het...
2: Officieel?
0: Officieel kan mijn vader nog steeds Hammer Baba wie hij is. Dus, hij mag claimen en daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is... Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren of dat je daar bent geboren. Maar om die kansen te gaan benutten.
2: Er is een Ujala weg daar in Suriname. Wist je dat?
1: Kom op bij hij gaat Ujala passie.
2: Ham ik een foto van Pathari. Ja, Ujala weg. Nee, Ujala weg is er inderdaad. Ujala weg.
1: Dekh le, hum log ka hill rasta hai wahan pe aur kali
2: yaar sunya
1: Sudhir wa bas jayega klar
2: ma anand hum log raat aur din hum log to khani ujala laila to sab jahan
1: so is it nahi ma eigenlijk moet toch gaan kijken ki kaise hai ga ujala weg dan
2: ujala weg nahi hai ko shanti ke rasta hai ga
1: Google Maps mijn look dik zeggen.
2: Ja, Google Maps.
1: Of is het namelijk geen Google Maps?
2: Nee, jawel. Google Maps toe intypen Karin, dan zie ik Ujala weg.
1: Maar hoe rij je in Suriname, Sudhir? Is er navigatie links. En zo? Kun je met Navi rijden?
0: Ja, geen enkel
1: links
0: probleem.
1: Links, Danila.
0: Ik kom probleem na. Ga je links verkeer hebben?
1: Navi?
2: Jawel, jawel. Ja, navigatie.
0: Absoluut.
2: Wat denk je van Suriname? Wat denk je van Suriname aan?
1: Helemaal niks.
2: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
1: Hamejatba, een aantal jaren terug, functioneerde het niet goed, die Navi. Dat dus klopt, het was wel, maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Ja. Rastwet don, hojajar. Nafiame. Je rijdt en plotseling is Quata weg klaar. Bon. Quata weg bestaat niet meer. Dat van dan.
0: Nee, maar wat er wel is. Het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sabrastwan, John, je zei het eraan jaldi banen. Hè, Google Maps kan niet bijhouden dat er zo snel wordt gebouwd. Dus verkaveling, et cetera. Dus Rastwan jaldi ban jaar. Ar kono. Rastwan etna jaldi banal hai ki adres wain toets kariye maar tabok shanti pasi toke mili.
1: Dat was wel heel apart hoor. Amnani ai se hai ki nabe. Dus dan had je geen adres, je had niks toch?
0: Nee.
1: Je wist wel ongeveer kahare hei gadam ja, waar je naartoe moest.
0: Dat is toch bijzonder? Ja, is toch bijzonder?
1: Dan ging je gewoon op pad en dan ging je ergens stoppen. Gewoon zomaar.
0: Precies.
1: Van zo naar Njapere he pariwaar Mahabir.
0: Ja, en
1: dan ging iemand je vragen, Mahabir, ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
2: Ja.
1: Mama, dan. Ik bolega van haar, rastwaai, zeg je links, de barca peruale gedraai, hoor je je.
2: Ja.
1: Tego samunder uit, de samunder kage recht.
2: Tego semer ke peer eigen.
1: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
2: Ja. Gelukkig.
0: Maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, Long Jan, nee, wat ja, wie?
1: Denk je toch? Gaat het hier lukken?
2: Ik heb het niet. Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabaret Tanil Larajar. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaamse voetbal. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
2: Ja.
1: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
2: Ja.
1: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. Dat is een ernstig onderwerp, toch? Dus Nederland zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van. Yes. Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van, luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
0: Ja.
1: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Yab Haltora zijn wapen. De kletto op Marpita Yetto.
2: Ja, ja,
1: dus
2: ja.
1: Dan gaan we Hindustans praten weer.
2: Fasen, Paisbaran, Lapparpaisen, Fasen.
1: Wat Fasen, Gal Kudel.
2: Kudel, Johan Kudel.
1: Ik hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
2: Ja.
1: Weet je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
2: maar referiana ingreep ik er eens. Ik bedoel FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, hoe pas ik Guatemala mee? Je bent in Zuid-Amerika. Hé, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé.
1: Onderling racisme.
2: Ja,
1: onderling. Hamluk me onderling he ietje joab hi.
2: Ja, hoe te hè.
1: Zo dier? Ja toch?
2: Ah, Hindustani me beetje joab.
1: Ik wou Hindustani ook soms discrimineer keren zelfs.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: He? Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamluk me he ietje joab.
2: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo hoor.
1: Barca-probleem, hè?
0: Niet overal, maar er is toch laatst ook een film uitgekomen. Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt. Hoor. Ja.
1: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik. Ja. Ze zijn helemaal niet zo wit in werkelijkheid.
2: Maar kan je ze wit bijna aan? Hebben ze iets, een spul of zo gebruikt zo, om wit te worden?
1: Arie, ja, goed poeier, hem naar die kontje lagaike, luid, spuitbom, action, wali leekje. Maar ze zien er witter uit, op een of andere manier.
2: Oh, maar ik heb gehoord
1: dat... Want dat is het ideaalbeeld.
2: Ja.
1: Dus dan moet je er witter uitzien. Dus India mee, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hebben, ja.
2: Omdat toen het erna maken.
1: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria Tora Donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria Donkerba. Zo ver gaan die dingen, ja. Hoi, ze kijken hem ook in gemeenschap met Bio, wat heet je, zijn naam alleen
2: mee.
1: Wat napata hem met Nahiga, maar hoi, ze kijken. Maaiveldonderzoek.
2: Maar stel je voor, Ham Biakeli, Hamar Aurotia, Tanisawar, Hega. Dat Hamar Mai, oké, Kabelen, Pijler, zijn naam met Hamrena Miracha. Oké, naast het auto, Pijler. Potojake, omdat Potoja Tanisawar.
0: Door mij?
2: Nee, maar het is een voorbeeld. Ja. Het is een voorbeeld. Maar ik kon ook een gezin mee.
1: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien, daar hoor je ze al praten. Kee, bara saawar het, Chauria. Chauria tora wel donker dekhaiga, nam paso we londwa lage. Man dek londwa kitna ujjar ba, hamar beta hua. Aur dek Chauria kitna saawar heiga.
2: Terwijl ze swab hi saawar heiga.
1: Dit gebeurt gewoon, Lloyd.
2: Ja.
1: We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
0: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. En het woordje samwer, deze gebruik, Karila. het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van, daar hangt iets negatiefs aan vast.
1: Minderwaardig.
0: Ja, dus dat...
1: Arre, Lloyd ken mij, Karin, zet je gewoon. Sudhir Boli zei, ja, nationale radio, pek je ook aan mij, Karin. We hoeven niet verder te zoeken.
0: Ik had in Hamar, ik had in podium per anand gewoon udjer licht Hamar.
1: Goed licht, Mari, lijker. Ik had die hem, doe go extra spot, dat ik deel. Nee, maar ik wil admi John Samer, over het algemeen passago, ja. Maar die moet dan andere kwaliteit hebben, toch? Die moet dan een weet ik veel wat allemaal. Dus dat goon ook erg, ja. Maar ik wil ouderd leggen, we zijn te kritisch, echt waar. Kooi ke bitiya thora se donker wat de kabel, jaar. Moeten we dan zo lelijk doen? Kom op, joh. Nee, maar iets wat hoewee gaat subjecten, dus Guatemala, Suriname, me ohi batia, Lloyd?
2: Ja.
1: Nee, ja. En hier in Guatemala kan mij, dan gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
2: Oude, zo maar een keer. Hoe heet het? Sudhir, toen heb je een profiel bij Nederland, maar ik keer na inkomen door Hega, wagera, alles. Want toen jij in India hebt een profiel taak, toch? Want hij heeft een profiel per hele, maar heb ik een reactie naar Hega.
1: Omdat Lloyd geen inkomen laag heeft, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
2: Ja. Dat is wel zo.
0: Ham ken naam ook benauwd, ik jaar, ham Sadi Sudabat.
2: Oh, het is Sadi Sudabat, hè? Oké. Ham Bulgarije, wat is Sadi Sudabat? Maar bij deze dan.
0: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
2: Omgerekend nog steeds? Kon je het doen aanbellen?
0: Ja, in roepies. Euro met die roepies.
2: Nee, je moet in euro's. Profiel. Euro met toe dat je...
1: Die conversie is niet goed gegaan. Dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. Terwijl je euro bedoelt.
2: Ja. Sudhir, hem dekje toen niet in Mortai gelegd. Maar dekje, Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Janle, ook er diabetes raad. Tjelge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Aura 123 kilo. Tujani, but ja, Gordon is het een doekbar.
1: Na kloppen weer, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Oh. Correctie.
2: Oh.
0: 85.
2: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Boldeli.
1: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
2: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan Albert, dan moet je dat aan.
0: Dus wacht even. Hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel bij Bajon, Sukroek had in baan, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
2: Nee, hij ging vaak naar de sportschool en dat soort dingen. Veel lopen en zo.
1: Zo'n. Die man heeft zich volgespoten met Ozempic.
2: Wat de?
0: Precies, die bedoelde ik.
1: Geloof me. Maar Ubat Yakoy Naboliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan. Deze man is zich volgespoten met Ozempic.
2: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
1: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Hamna niet kon website. Kono online chich haiga. Sudhir door territorium mi haiga. Tu deskundige dat. Hamar territorium. Ja, online. Online care, dating.
2: Nee.
1: Maar konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk, voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij. Kijk, maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
2: Ah, Bahut Braga, nu. Ja.
0: Van hoeveel hij af is gevallen, bedoel je?
1: Bahut Jada, ja. Bahut Jada, als je het mij vraagt.
2: Hij ziet er niet uit.
1: Ik ja, Bhagwan ook er doek door elkaar. Bahut Bichara Patai.
0: Nee, maar over afvallen gesproken, Lloyd, hoe staat het met jou?
2: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten, door leefstijl, wagera. Ja. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Ik doe ook mijn best, maar ook net snel als ja, hoe meer je door bariga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Hè? Anand weet er alles van.
1: Omaria gaat het in jij.
0: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel echt een Hindustaner. Ja, jab ham ke mauka mile khai khatin bhat ham kha lela. Chahe raat ke chahe din ke koi baat na. Savere tu humke bhat de de aur moi tarkari bam hum mar de.
2: Savere kya bije Sudhir?
0: जितना बजे तू बोल प्रॉब्लम ना यार
2: सवेरे सवेरे भात
0: हम सवेरे सवेरे भात खा ही सकते
2: सही नमंग
0: सुंदर एनक रेम
2: या
0: है
1: Maar Sudhir, jij kunt het nog hebben. Bent u jawan bate?
2: Ah,
1: dat is maar eens baat.
2: Ja.
1: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
2: Oh ja?
1: En Lloyd, je gaat rijga, bichara. Waar hij naar bekeken, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld met Belmer.
2: Ja.
1: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Tegeile heldische Ikea met een spiegel. Blambouwali. Waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
2: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam je nog aan de aan, maar het is wel zo.
1: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Deel het nog een keer met ons.
2: Ham takli.
1: Appa budgeti ik dat je ook
2: wel wou. Appa budgeti ook een keer. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, alles ziet er goed uit. Petwad nana, barka, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je gaat toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Ha, of 45 graden, 90 graden draaien. Daar toen denk ik, petwa kent naar barka. Ja, je schrik je helemaal rot.
0: Ja. Toen zei we, doe je die aange, hem kemiddel raai, ego, maar kleren kast me, ego broek toch. Dan hem, dekli, hem bleek, bhulai geli, iwala bhi raha, geli, ओके पहने जो ने शायद पहुंचल हमार पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है और सी दन डोर हैव फन नहीं फोकस मी दी knoop gaat het niet halen bij jou. je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje kan je al zien, inschatten, die... Nou, ik heb heel...
2: Ja.
1: Jij moet connecten met Gordon.
0: Met Gordon, ja.
2: Ja. Maar toen broek wat kakker je? Broek wat big delekje? Ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
0: Ja, dat is dan de bedoeling. Alleen, zoals jij zegt, dan had Jaldi Sari keertje... Nou ja, ik voetbal notabene nog. Ik ben nog veteranen voetbal.
2: Je bent ook sportief, ja.
0: Ik ben op zich sportief, maar ja.
1: Gordon Kesang, ik heleetje. GELACH
2: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Hè? Of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
1: Maar Sudhir, je Hindustaans opbouw is echt goed.
2: Dan
1: lijken
2: die je man.
1: In Hamar kleren kastwa me raha, ego broek. Ego broek. Hamar kleren kastwa me raha, ego broek. Hey, zeg gewoon ego broeku.
2: Hij probeert netjes te praten. Toen dat die wapen baat is, toen is netjes wat je hebt. Maar je toen ego saal meer he, toen dan kool je, dan komt alles eruit.
1: Hij compenseert het daar.
0: Ja, alles komt
2: eruit. Toen was toen Sahur zijn naam betje, maar toen Besoer was, kan ik ook niet zeggen. Maar ze gholiker, ja, Muhammad ze.
1: Hamar kasya mehe go broek.
2: Go broek.
1: हमार कसिया में एगो ब्रुकू बोलिए ब्रुकू
2: हम लोग अब तोके चाहे सिखा के सरनामी कान तो नहीं
0: अरे ना बोल यार
1: हमार कसिया में एगो ब्रुके एक मुतखला तोर
0: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoor. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broekoe en overal wa achter zetten.
1: Ja. Zijn gewoon Hindustaanse woorden hebben.
2: Ja, ja. Hamal Al-Konta is niet ziek aan Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Soms heb ik gewoon begrijpen wat je doet. Maar laatst heb ik een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Waar ging het over? Over die vrouw, hè? Die vrouw.
1: Een discussie met Najaila Koisela. Hij gewoon bataila, ik ga je het moet klaar.
2: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
1: elkaar kijken. Ik heb dat nooit gezegd.
2: Hij mag niet in de keuken. Dus je moet de vrouw gewoon met al respect behandelen en dan in hun waarde laten. Dus waar ze goed in zijn. Dus dat zegt hij dan tegen mij. Hè? Ik doseer het vrijdag.
1: Maar hem naar jullie luid. Het was mijn AI-stem.
2: Dus deze man die ging doseren. Kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. Kijk, hij zegt, de taken toch? Takon, kijk, ze verdeelbaar. Ja. Dus de eke taken is een hege, admieke taken is een hege. Admie moet inkomen. Zo. Dus mijn dochter, hij maakt een soort kniebietje, tjauberiske. Hoe hamelijk is hun uiteraard? Dus wij praten ook Nederlands af en toe over tsunami. Dan gaan ze, maar bietje, we gaan ze in dus kiemen. Nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar hoor, papa. Hé. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van... kan je zitten zo heigen?
1: Kai barke deze toch, hè?
2: Bietje waar met kai barke deze? Van nee, wat jullie daar zeggen klopt niet.
1: Chau bariske larka, Lloyd. Ook haar buddhi or mooi het dan toor buddhi.
2: Arre, haar buddhi verbaasd. Maar kan je nagaan... Ohoe bie zo'n hek koffietje. Dus dan... Ham bie, hoe zou ik je radio was zo'n eilen. Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen... Ki radio op de achtergrond...
0: अब हम नियुक्तियों को कहलिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
2: लक्ष्मण रेखा तो
0: लक्ष्मण रेखा कि वो कुछ ना पकाई सके वो बात
1: सुधीर ये बतिया तू ना सुन ले बातें दोस्त
0: हम ना सुन ली बात यार
1: हम हर हाल कर दे
0: अरे हाल कर
1: खाली तोड़ खाती चाह कोई सुने वालों तुम्हारा राजू हुआ इफ़ा बुता दे इफ़ा जस इफ़ा राजू हुआ बुता दे इफ़ा सक कर दे वहाँ समझाए ना सुधीर के कुछ और लग करे करो ज्ञान के बाद जो जो कर जीवन मोई से चले कैक Waar het om gaat, serieus onderwerp, toch? Dus dan moet je Nederlands praten. Ik heb het net uitgelegd. Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je een goed huwelijk wil hebben,
2: dan moet je die taak... Maar aan een bestendig. Hindustani met zijn naam is wel bestendig.
1: Denk maar wat je kan.
0: Surakshit.
2: Nee, maar is te diep. Surakshit is te diep, man.
0: Is dat diep?
1: Als je het mooiste man hier hebt, een ouderd gezongen. Voor een mieke zingen. Dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Ouderd hego takenpakket. Ego het mieke hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen, dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen. Punt. Hij moet niet als een baby doen. Hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen, die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn. Waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me koot ke kukuruwa me bol. Tuhat, Shakuntla. Ham or mooi se janir banawe. Tuhat. Is fout. Shakuntla wordt...
2: Je komt
1: Shakuntla wordt er verdrietig van.
2: Je komt in die territorium van die Shakuntla toch?

0: Dus Sudhir, wat Anand zegt, na je je gehere, toilet safa kere, badkamer safa kere, en dat soort dingen. Toch Anand?
1: Ham na bolli koi koi boli se.
0: AI, Anand ke AI boli se.
1: Andrew Tate boli se.
2: Hou Sochi la het vrouwelijke gehalte luisteraars dan ik hard geil hoor.
0: Nee.
1: Hamlok vrouwen niet hard geil hoor. Partij ke bat hier.
0: De vrouwen staan bij ons op nummer 1, hè, Sudhir. Dat weet je wel.
1: Dat weet je wel, hè. VHP zijn we, hè. Vrouwen hitkari partij. Or ham bat die voorzitter.
2: Vrouwen hitkari partij.
0: Vrouwen hitkari partij ke sabhapati hei ga.
1: Sabhapati
0: hei ga. Anand hei ga.
1: Ina jane. Ik kon er ita ke niet zeggen haka londoa.
0: Vrouwen hitkari partij. Partij Sudhir hitkari, hè?
1: Vrouw, nam hoor je ietsje jua? Era voorzitter Amati Sudhir.
0: Era voorzitter.
1: Dus vrouwen hitkari. Sudhir aardse secretaris bij partij jua. Want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten.
2: Oh my god.
1: Wij doen dat openlijk. Ja, wij houden van vrouwen. Wij zetten ons in voor vrouwen.
0: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja, mannen, hamloke adminke khayberke dek pare kabhi kabhi us kisi khay ke pare.
1: Tu ego lesi aurat kabhi dekhle bhate?
0: Lesi aurat?
1: Nooit. Maar lesi admi bharal hai deswa mein.
0: Ja, re. Bahut sab कुछ ना करे मांगे तुम लेसी आदमी बहुत ढेर उसे कुछ ना मांगे करे
1: सुधीर ये लाख कमेन और सुधीर ये लाख कमेन
2: या एक हम कहाँ बताए यार ना हम दोस्त ना बोले
1: नहीं तो
2: हम
1: बेहतर बेइंस ऑफ नहीं मैं इंस
2: नहीं एक डेंक ऑन एक दो ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन बेहतर इस आई कुछ ना बोली
0: दोस हाँ बोलते हाँ इस एक फंस आनंद
2: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindoestaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
0: Maar wat is een typische Hindoestaanse man, Sudhir?
2: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
0: Voorgloei?
2: Dat is het. Toen jij nee, diesel, kan je diesel chalele te lang?
1: Na ina chala is maar kuch. Ghoda gari. Het voorgloeien.
2: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent. Voor een benzineauto, oké, je hebt contact benauwd. Dan zie je een soort van gloeidraadje. Dan is hij de lamp. Boet jij tap to start, kan je?
0: Ja, ja.
2: Oh, hier hebben we wat, die bhaiya. Toen hebben ze 2-3 dagen gezegd, bolie, hem na zo'n dap.
0: Toen theater waren dus.
2: Theater
1: waren. Ik ga Sudhir omschrijven. Ik ga Sudhir de omschrijving. Hij is zo'n met Delhi, en jij laat de omschrijving nemen. Sudhir is een diesel, maar niet een gewone diesel. Hij is een oude diesel, die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen,
0: mooi,
1: is hij wat meer
0: dan is er geen houden meer aan.
2: Juist, kijk, en dat is Sudhir. Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen, or toe, ham ze bolie, na chor de bihan kar die tab don. Tab uji jo kabina hoi.
1: Ik ga een geheim verklappen.
0: Wat? Hoe was je nog vier herhaal ik ertoe? Want het doet me denken aan
1: andere dingen. Neem het op, sorry, neem het op. Nooit neem het op.
0: Tjidwa herhaal ik ertoe, dus nakker, wat zeg je nou?
2: Nee, kijk, Johnny zei dan voorgloei keer gestart, keer hem chalaila is hij. Hem chalaila. Tab toe, hem ze na bol, rem lagao ik had hem, bhaiya. Johnny zei dan rem lagao. Tab don, ta auto hua buch jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
1: Jo chale hai, ta tu na rok.
2: Tu na rok.
1: Beach mein tu na, hè, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat Sudhir ook niet weet. John कोई ना जाने eigenlijk in duniya mein aaj hum log baat batayla
0: log ki kanwa khula le
1: ego baat batayla duniya bhar khati sunne walo hamar upar ka bite ga na elke show
0: oh
1: ha hum log mere farz mein show kari la dher
2: ha
1: barishya mein are bahut saalon se hum log kari la wahan dher moi moi show bina korte go show bhi aayega tu dekhiye sunne walo tu khatai kar rahi hai
0: ha tu durf kari ki tu na mangi aave khati
1: ha tu durf kari na aave al onze shows al onze shows starten op tijd maar ze eindigen nooit op tijd
0: kom door Sudhir.
1: Nee, oké, okay, hem na koeke beschuldigd kunnen, maar Oboria wel de keila, ieder, ha, iedem ja, kerwa wega. Dus, maar wat gebeurt er na afloop? Sap koe chal ge ghare, bjaan bhaile evaluatie ba, hamme meer vaat se, koop khai bharke me dewe saman. Vanand, het is weer niet gelukt, hè, om binnen de tijd te blijven. Nee.

0: omdat die diesel langzaam op gang komt. En hij wil niet afgeremd worden.
1: Meneer, dat is het dieselprobleem.
0: Meneer, dat is het dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, weet je wat je moet zeggen aan hem volgende keer? He? Ik wil daartoe op Sibol die ik ga bellen. Voorgloeiertje aan de hoge keers. He?
0: Nou, wat jij zou zeggen, maar de jarke purana diesel is één maar.
1: Oh, tje.
0: Die drinken dat probleem van die diesel.
2: Ja, dat is ja, ik moet zeggen.
0: Nee, maar deze man is niet meer af te stoppen. Ja.
2: Ik heb zoveel energie. Hem, ja, pahuntje laag heren, ook al is het 11 uur. Hem 10 beetje jijlen zoet hebben. Je hem zet betalen. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart. Ook vanwege het publiek. En hoe het publiek meedoet.
0: Moet je wat ik een naam heb.
2: Bol.
0: Hem biologie pijlen wat die. Adrenaline.
2: Adrenaline, precies.
0: Dekh le toch?
2: Ja.
0: Hier loopt wel naar pijse biologie, naar jane kuch. Ik denk naar 5 go lardken maar bij.
1: Ja, hamar biologie les, dusser biologie les in huis.
0: Maar weet je die ook geen biologie les heeft gehad? Toen praktijk wel hier, die wat, loopt praktijk. Toen theorie ben je naar biswaas kreeg.
2: Maar zo te horen, loopt wel hier remna kare, hè, bij je.
0: Zo, so, oh, die kachelt maar door. Hij kachelt maar door.
1: Ja. We gaan
0: nee, maar die
1: door.
0: Trump, niet die Trump. Hoe is die andere gek, joh? Elon Musk.
1: Ha.
2: Ja. Oh, ha. Oh, ja.
0: Oh, biologie les naar Pais bij Kona.
1: Oké, 12 larken hoe je gaat.
0: 14 go, jaar.
1: 14 go.
2: Oh, my God.
1: Jitna ouderd het, sabar hoort in kisaat je larken benaai.
0: Hé, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
1: Ja.
0: Zo, dit is jouw ding weer.
1: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
0: Ik ook een naam X.
2: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
0: Hey, namelijk Godzakje, laat maar die namen. Hey, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
1: Ja, man. Ja, zijn allemaal futuristische namen. Ja, ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Niet bestaande technologische termen lijken
1: ja,
0: het wel.
1: Ja.
0: Hè? Dus ja. Ja, die man, hey, torbhai he, Lloyd.
1: Maar zo'n Adamia ke pas et na paisa he, gaat. Hey, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Et na heel oké dan he, gaat. Et na heel bedrijven he, gaat. Die man, ja, hey, doe je maar een kerstje.
2: Er zijn wel een paar met normale namen hoor. Neven Alexander, Vivian Jenna. Maar sommigen heten ook Exa Dark, Arcadia, Strider en Assur.
1: Azure.
0: Zie je? Azure, ja. Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
2: Dat is het, ja.
1: Ja, van Microsoft.
2: Azure, ja.
1: Azure.
0: Dat klopt, dat klopt. Je zoet hier een territorium aan jullie hem lopen.
1: Ja. Wij praten
0: nooit zijn expertise dan Soedhier zijn expertise.
1: Wij praten nu Soedhier zijn taal. Ook het taal nog wat jij leest.
0: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
1: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan. Want hem lopen kamerkerk. Maar voordat ik afsluit...
0: Hem naar Mangela roeken, hem naar Mangela
1: roeken. Maar oké, ab toe tot die zal op te tellen, door ze tellen.
0: Ik hele me op Jaila, dat hele ja.
1: Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha. Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk aan, maar eigenlijk uitergelijk in Nederland mee. Maar of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Moos Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinen met Jaya. Ook in de Meervaart. Met een geweldige orkest van Avishkar, Ronnie Bikari, Bhaiya Bikari, meneer Bikari, meester Bikari, bedoel ik jij, ne?
2: Is ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya.
1: Oh, oké. Ocha?
2: Oké, lintje milal.
1: Oké, lintje milal. Maar kan hij het ook naar lintje milal hega, Sudhir?
2: Is hij het,
0: Sudhir heeft wel een knopje
2: ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat Ronnie heeft gedaan met zijn Avishkar, nou ja, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus dat is ridder is hij.
1: Maar zondag 1 november, ik heb Jabber Jazz Concert, ik ga Meervaart mee. Sudhir, jij bent de host van de avond, zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga.
2: Ja.
1: Jij bent erbij. Tohoet jullie fakkeloptocht mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
2: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung, je sangem manaik hoi bhaiya. Diwali festival een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met allemaal, met iedereen om je heen. Dus akele na je, op een maiba, bhai bahin, mousi mousa, kaka kaki, jitana tor, bahin bhai bah, sabke leike je naar de meervaart, 1 november. En we beginnen overdag uiteraard met de fakkeloptocht. Die eindigt daar ook bij meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangers al genoemd. Het leuke is dat Yamata Dien uit Suriname voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Avishkar.
1: Kan ja, en Ravinder Singh Bidi, die doet ook voor het eerst mee met ons. Zeker, toch?
2: Zeker. Ja.
1: Ook er waarmee doe ik iets betijds een keer?
2: Ravinder, ja, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
0: Nou. Even een kleine correctie, heren. Ah. Jaya staat niet on stage, want u daar geven.
1: Oh.
0: Dus leuk, toen badalde, je alvast badalde, u daar geven. Want die kan echt niet met Om Sudhir presenteren, want Om Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Ja. En ja. Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
1: Oh.
0: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indro Neel en Ravinder zijn gewoon echte matties.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht, ik ga
0: dus
2: het niet zeggen.
0: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
1: dat
0: gewoon
1: matties.
0: Jullie zijn grote matties. Hè?
2: Ja, dat is, ja, we zijn goede vrienden, dat klopt.
0: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
1: Ja, en die gaan
0: maar toch een act opvoeren daar.
1: Boy. Nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Ik kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat niet druk wel opvoeren kunnen deze avond.
2: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met Gujjai op en neer.
0: Onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond, toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
2: Oh my god, dat was bijzonder, hè. Geweldig, ja. Die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij Indiase Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
1: Ja.
2: Dat hadden we allemaal niet verwacht. Hè? Hoe appen is ze? En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken. Want daar staat het filmpje volledig.
0: En eigenlijk hè, moet je dit soort dingen live meemaken. Want dan is het geweldig. Klopt. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
2: Nee,
0: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
2: Zeker.
0: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik weer in, Kisundayal, van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment, dat hij
2: zeker
0: even mocht zingen.
2: Ja, heel bijzonder.
0: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
2: Ja, geweldig,
0: improvisatie, ter plekke, iets leuks doen. Maar dit is geen improvisatie, Sunewalo, wat deze drie mannen gaan doen.
1: Abdekje toe kakers, Sudhir. Met Indro Neel en met Ravinder Singh Bedi.
2: Ja, dat gaat.
0: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè? Opgetreden.
2: Oh my god.
1: Met pruik?
0: Pruik. Ik wil orange.
2: Oh my god. Oh ja, ja, dat is. Die, ook
0: maar
2: die,
0: het, moest,
2: die,
0: die. Het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouw, man.
1: Ja.
0: Trouwens, wat heel erg gaaf is. Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer waar Eastside, mooi Janaiga. Dus hem hoop Karila ki 1 november ke bhi mooi rahega. Dan hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
2: Ja, precies. Precies.
0: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Jij zei het bij ongeveer, jij zei Rukjat. Laten je kinderen kennis maken met die Diwali-fakkeloptocht.
2: Precies.
0: Laten we sabkoi milke chali jamape. En het is helemaal gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen, door gaat die concert wat interessant bij hoi sakega, wat ik me niet kan voorstellen. Maar dat doe je fakkeloptocht. Gaat die ik dan zo mee. Hamlok fakkel zitten kerebe. We gaan samen lopen. We gaan het gezellig maken. Hamlok shuru kerebe meervaartke. Darwaza lage, dus ingang lage. En wepe hamlok eindig op het pier.
2: Precies.
1: Mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik maalumer hoor dat je een kabel staspaskorting naaiga. Dus we gaan niet wachten op die staspaskorting. Want unaiga, je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf 15 euro, 15 en 20 euro. Keer kaarten hegga. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het in hier haar toch een keer andere koestje om mij willen. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
0: Echo warak naampen liggen. Allemaal stemmen op echo warak.
1: Oh, kontje. Koffie, chai, middag show. Oh, nee. Koffie, chai, cake show. Ja.
0: Dit is ouderwetse radio.
1: Ja. Maar Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren, hoor. Dus
2: waarom voor mij?
1: Ja, toch?
0: Dit applaus. Applaus voor dit.
1: Ja, dus, het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen als host in de Coffee Chai en Cake. Dus Aartsen, dan mag hem ook bedelden weer. Dus ja, behalve applaus, hem ook mijn lab hier kan die bedelden. Dus.
0: We zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar terug geworpen, zo duur. Ik wil larka, maar echt waar.
1: Hamet ook Kelona deed het, dan Kela Kelona.
2: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago, Chelte Chelte.
1: Oh, ha. Direct. Of ze hem eindig kerbe. Nou ja, dankjewel. Nee,
0: het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, dus Hamluk Doeijan is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Koffie en Chai. Als je Hamluk Singos er hebben, de Lloyd Suru mee bolde je, Achaiga Koffie, Chai en Cake. Dan zijn we met z'n drietjes.
1: Ja. Zeker. Dankjewel. Sudhir, ook dankjewel. Een hele fijne dag verder.
2: Bedankt, guys.
1: Alrighty. Oké. Dag. Je had de kabinet toen hij koffie chai en koffie chai, kon je hem?

के एक शो अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों, और आज साथ ही है आनंद चंद्र कसिंग एंड सुधीर ननन. एंड सुधीर इज हियर ऑन सैटरडे 1 नवंबर एंड कमिंग डेज़ कभी कभी कम्स ही हियर इन द स्टूडियो ऑन कॉफी चाय एंड केक टू मेक. आज सुने आप मंगलवार 6 तारीख अक्टूबर के लिए कॉफी चाय केक शो. Een dag die begon met mist. Maar op veel plekken eindigt het vandaag met zon. En misschien is dat eigenlijk een aardige samenvatting van nieuws. Want soms ziet de wereld er 's ochtends behoorlijk onoverzichtelijk uit. Oorlog, politiek, economie, prijzen, beurzen. En een paar uur later ontstaat er soms toch weer iets meer zicht. Niet op alles, maar genoeg voor de volgende stap. Dus koffie erbij, chai erbij, muziek aan. Luister naar Ujala Radio en niet vergeten af en toe ook gewoon naar buiten kijken. Want als 23 graden, Hojega. Zit daar ik ook toe. Dan hoeven we geen geopolitieke analyse van te maken. Daar mogen we ook gewoon even van genieten. Jatuk, hè? Namaskar, mooie dinsdag. Blijf nieuwsgierig. Blijf een beetje lief voor elkaar. En blijf luisteren naar Ujala Radio.

Dit is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hoge Land heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisie, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog? Vanavond is het droog, het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden, daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Harenstein staat nog een auto met pech. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstok dicht. Vertraging bijna drie kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De gemeente Het Hoge Land heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. En duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, liepen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Harenstein staat nog altijd een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht, vertraging bijna drie kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: approve. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgre Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moende Sanskar Heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Ujala Radio.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen met Lemonde. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. En de gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. En de vertraging nog altijd bijna een half uur. En het is druk op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog? Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: I'm Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Ujala Radio.

0: Verified online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Ujjala Radio Headlines. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Doelman Lionel Messi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. En de Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. En tot zover de headlines op Ujjala Radio.
0: You are.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Doelman Lionel Messi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. En de Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, peixe krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met San Diego Dan, Mousmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gadilina. Our program sure hone wal hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Gadilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden, daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlina.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3, die vanaf 2028 ingaat. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tema. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Oujalalane, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per apneu-ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. En de coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल आपके लिए।
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

welkom, welkom allemaal. Je heet Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aaj hai 6 tarikh oktober. Vandaag dinsdag 6 tarikh oktober ka program hum shuru kar rahe hain. And ya, sunolo. Ek zabardast farasing hai to khatin. Want aaj studio mein kya aayega mehman hai ga? Woh se to u mehmanwa hai ga, aayega har ek roz. Anand Chandrika Singh. En wie is onze nieuwe gast? Abitu Sunliye. Aaj ki samachar mein samachar kya hai sunne wala? Wat hebben wij voor nieuws voor jullie? Aaj ke liye, ja, aan welke dienen ke liye? En welke luchtige onderwerpen gaan we vandaag bespreken? Abhi aap sun liye na Ujala Radio ka ye program jo pesh kiya ja raha hai. Tussen 12 en 1... Op Ujala Radio, jouw nationale radio station, Hindustani Radio Station. Waarbij je dan een uur lang kunt genieten. Een beetje ontspannen met koffie, chai erbij. Dus doe op een koffie, ja chai, Tejaar Kalina. Ga er lekker voor zitten en ontspan. Hè? Ontspan kerk. Kuch na soch, kuch na kerb hier. Aaj ka headline, samhaal se bata desu nu wala. Ideal krijgt straks meer concurrentie dan gedacht. Ideal, doe je het toch? Waarmee je betaalt. Waarmee je betaalt, ja. He? Gaat volgend jaar op in het Europese Wero. Maar betaalbedrijf Molly komt met een alternatief Pay by Bank. Het werkt ongeveer zoals Ideal nu en kan webwinkels meer keuze en mogelijk lagere transactiekosten geven. Nou ja, goed nieuws. Concurrentie is altijd goed. Word je scherp van. En de klant heeft er baat bij. Waarschuwing voor 2 kinderauto-stoeltjes. Toen moest het doen. ANWB en de Consumentenbond melden vanochtend ernstige gebreken bij de Britax Reumer Baby Safe Pro in combinatie met Vario Base 5Z. Nou, hamna janila. Maar in ieder geval, zei Toulidong Janel hier, maar dat niet bezijker hier. En bij de Axkit Mini Kit Core, de problemen kwamen naar voren bij de nieuwste gezamenlijke autostoeltjes test. De Amsterdamse hoofdindex opende vanochtend ongeveer 0,5% hoger, nadat maandag al een nieuw slotrecord was bereikt. Ook de Amerikaanse Nasdaq sloot gisteren op recordhoogte. Technologie en AI blijven belangrijke motoren achter de beursrally. Aaskamausen. Toen de ketten hebben, die mister haar vanochtend gold in het zuidwesten code geel vanwege plaatselijk minder dan 200 meter zicht. Our aardstandjakke 19 graden riga aan de aan de noordkust tot lokaal 23 graden in het zuiden. In het zuidoosten schijnt geregeld de zon. Dunia Bharke Samachara Absunie. Een jaar na het Gaza Vredesplein is de vrede nog altijd zeer onvolledig. De eerste fase zorgde voor een bestand en vrijlating van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar belangrijke onderdelen zijn vastgelopen. Israël controleert volgens Reuters nog ongeveer 2/3 van Gaza. En meer dan 1,2 miljoen inwoners kampen met acute honger. Oekraïne zegt meer dan de helft van de Russische raffinagecapaciteit te hebben geraakt. Grote protesten in India over kiezersregistratie. Marco Rubio vandaag in IJsland. Na Amerikaanse uitspraken die daar slecht vielen. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. En in ham wacht ik erin aan een keer in te zamen met ham heigen. En ik hoop dat hij vandaag wel er niet fit. Kan hij er niet naar fit gaan? Maar Aatje, vandaag is hij wel fit hoor. Ja, hij is er helemaal weer bij. Aatje, haast u ermee? Kia honi wel hè. Koentje, goeie gabe.

0: जो भड़के
1: कौनसी तो गवावे ही गलो का करवाई है
2: एक गनवा पे इतना मोइले नाचे तू जाना तो पहले भगवान कैसे नाचे था फिल्मों में तो शोला जो भड़के एक गनवा तू जाने जो भगवान अतीर कर रहा है एक गनवा पे शोहिदी एक्टर है या शोहिदी एक्टर तो एक्टर का नाम था भगवान है
1: भगवान एक साउथ एथनी वे तो लॉयड हमने नहीं अब रखा कौन सी तो बती आई है मार ये सोल्ट वेल खलाई का कैसा है मार खलाई तो मौज है कि ना यार
2: बहुत विशाल ये क्लिंक हेलमाल वे टॉप है
1: नहीं दैट बेन इक नीट यामर गनोग मार गुड गिव नीट
2: गुड
1: गनोग मार सुना gaan we vandaag koffie en chai maken of gaan we koffie, chai en cake maken?
2: Koffie, chai, tien jane bati aaj.
1: Dan is het koffie, chai, cake, hè?
2: Koffie, chai, cake,
1: dus, ja. Dus als je 2 jane hem lukt vandaag, dan moet het koffie, chai zijn.
2: Ja.
1: Jaisa raha.
2: Ha.
1: Maar ab hum log kabhi kabhi ye programa banabe 3 jane se.
2: 3 jane se.
1: Dan wordt het officieel koffie, chai, cake.
2: Soon.
1: En wie is die cake?
2: Jij mag die cake aankondigen. Want die cake was een bizarre cake. Hij
1: is een cake.
2: Maar een
1: cake. Die is echt lekker.
2: Bahut lekker. Hij is een cake. Khojiye to na miliga.
1: Ik ben een Swadisch cake. Heiga. En hij komt uit een Baradoursaweg. Zuid-Holland.
2: Zuid-Holland. Ik
1: heb adres waar we kennen. Adres waar we dit we gaan wel zijn telefoonnummer geven.
2: Soon, to aaj, ik heb een mooie aankondiging in je studio. Want kijk.
1: Hier
2: is onze... Heiga.
1: Hier is onze lekkerste cake van de hele wereld. Zoet hier.
0: Ay, mi god, jongens. Toen hebben we hamke ka bana de lete lang.
2: Ja, cake was. Toen bahut lekker cake baat.
0: Jab hum cake baati, to kaisan cake hum baati. Tu batao to, Rohit.
2: Nou ja, meetha cake.
1: Een brownie.
2: Jaise. जैसे तंगवा पे केक आ जाए एकदम स्मेल तो हो जाए डायरेक्ट
0: एकदम स्मेल तो हो जाए बाप रे बाप
1: सुधीर
0: goedemiddag आनंद goedemiddag
1: maar कैसे तो आवाज थोड़ा कमती है लॉयड हो सकेगा किस सुधीर के माइक्रोफोन में थोड़ा कमती है कि हमें
2: सुधीर moet even opkrikken
1: सुधीर moet zijn microfoon eventjes op 55 zetten zijn
0: kijk Kijk,
1: ik denk 55 broadcast aan Chalin de Sudhir.
0: Zo moet het zijn.
1: Zo moet het 55.
0: Ja, leuk. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Goedemiddag, leuk dat, ja. ik een keertje mee mag doen aan dit legendarische radioprogramma. Toen ja, toch? Toen ben ik beroemd, hè?
2: Nee, hamlok ga beroemd, Bati, man.
1: Wereldberoemd.
0: Wereldberoemd, bhaiya. John is het admin, hamse batia hai. Bolle, toen Ujala kebina baat hai? Toen kaun wala baat hai? Hamse poochhe ki ham... तू लोग में से कौन वाला हम बाती
2: आज तो है गले केक
1: फोरतान तो बोलिए केक को हम बाती
2: केक को हम
1: एक बंदी ब्राउनी
0: एक बंदी ब्राउनी भैया हम केक को बाती
1: केक को ए मत दिस तो geweldig met z'n drietjes
2: ja man ja, ja gezellig
1: He?
2: Gezellig
1: kap ze hem ook soort likeise hoe gaan we dit organiseren kahan pe bij elkaar a koi kahan baitha koi en nu hebben we voor een studio gekozen in het midden
2: ja
1: He? In het beach ja, man
0: ja precies प्रसिस है चाहे हम लोग संगे पहुंच सकिला हुआ कॉफी ते और केक खाई सकिला
1: ना तीन ना बोलिए तीन ना बोलिए
0: देख ले एक मुंह नख वेना है
1: ये मुंह नख वेना हो जाए
0: मुंह नख वेना एक
1: बोले जा पंगा दी पर नाइली
2: या मैं कौन सी टोपी है आज कॉफी की चाय
0: हम कॉफी वाला अरे जब आदमी हमके ब्राउनी बना दे इस तरह हम के कॉफी ही चाय पिए के तो भैया मार एक ड्रिंक वाल एक्ट कॉफी है
2: एक्ट कॉफी
0: एक्ट मन कॉफी दैट इज स्वर्त कॉफी
2: मन कॉफी बेस्ट है मन कॉफी
0: दैट इज मन एक्ट मन कॉफी है
1: ik ga dat nu regelen Sudhir ham jij laat je nou walagen ham jij laat je nou walagen het is nu op die hoek ham jij
2: Sudhir je wordt welkom
1: weet jij dat nog weet jij dat nog Sudhir zijn naam met jou jannega hoeku pe chota chota chinwaak dukaan to weet jij dat
0: precies
2: om je om je niet
0: Ja, dus vroeger, hè? Dus iets uit de Barca Barca Dukan Heugel.
1: Maar jij bent net geweest, Kaiser Ha. Klopt. Inderdaad. Zijn die winkels er nog? Niet kerk, ja, Dukan Jens.
0: Na, chota chota chinoa Dukan na, hè, bij je.
1: Abka, Barca Barca.
0: Ze zijn middelgroot tot groot. Dat is het, natuurlijk. Je hebt overal wel in een wijkje een wat kleinere zaak. Maar dat zijn van, nou ja, dat is niet meer zoals jij het herinnert, denk ik, Suriname.
1: Nee, niet op elke hoek meer.
0: Nee, nee. Je had toen jij keer gewoon even chai koffie pillen. Hoe wat jij nou hebben, ja.
1: Dat gaat schorken tegen de kamer, het raar. Dus dat is weg.
0: En daar kon je volgens mij ook gewoon ouderwets brood met pindakaas en boterham kopen, of niet?
1: Ja, ja, je kon het ook laten beleggen zelfs, hè?
0: Zie je, snap je? Dikle. Ja, man, dat is een tijd.
1: Dus Uchijua na, Jaap. Maar heb je die maïs nog in die wijken? Of zijn die ook weg?
0: Ja. Nee, die zijn er. Blauwgrond, absoluut, is bekend, uiteraard. Hè? Dus als je bij de zogenaamde Rebo's, JBS Rebo-straat in Blauwgrond, daar in de buurt...
1: De Lloyd, hebben we verdwalken in de buurt.
2: Hebben we die kootje gehoord met jou, Johan?
1: Dikle, hebben we verdwalken deze.
0: Nee, maar Blauwgrond...
1: JB Blauwgrondstraat.
0: JBS Blauwgrondstraat, ja. En daar heb je die maïs, daadwerkelijk, en daar kan je gewoon je bakabana met pindasaus kan je nog gewoon kopen en lekker daar gewoon in de prassie van hun gewoon eten. Dat kan.
1: Maar wat is dat? JBS? Hoe komt je bij?
0: JBS Rebo-straat. Er is een Rastwakke naam hebben hier.
1: Hij is een naam hier, Rastwakke. JBS.
0: JBS Rebo-straat. Ja, het is afkorting
1: van... Ik kon aan het eigen luid.
2: Ja, JBS. Ik ken die hele straat niet.
1: Jan Bakabana Sauto. Jan Bakabana Sauto.
2: Ja, JBS. Nee. Ja, inderdaad. Anne, je bent wel sneller. Jan Bakabana Sauto. JBS. Je bent sneller.
1: Nou ja, ik denk van hoe moet ik dit ding onthouden in deze naam? Dat ding heet een ezelsbruggetje, Lloyd.
0: Ik moet zeggen, ik zit midden in jullie chai en koffie. Ja,
2: chai, koffie. Huh? Koffie, chai en cake is het vanaf vandaag.
0: Koffie, chai en cake.
1: Sudeer, je komt er niet meer vanaf. Lloyd heeft je verkeerd aangekondigd. Lloyd, Toebolle, een gast. Maar hij is geen gast.
2: Nee, hij is geen
1: deze
2: gast.
1: Deze man is host, co-host.
2: Ja, deze man is gewoon host. Ja, co-host. Ja,
1: gast. Ik had Darja Dusar.
2: Ja. Maar Sudeer, toe eigenlijk. Admin, direct ook welkom. Heet ik er in Azië. Zeg welkom. En even kijken. Yes. Ik ben in Bollehega. Sudeer is geen brownie man, maar een lekker stukje fiadu. Doe hem de groet van mij. Rajen Gena uit Ibenburg. Fiado is wel lekker, maar Fiado, hoe vind jij Fiado lekker? Fiado
0: met daru ja, toch?
2: Ah, daru ja, niet natuurlijk. Bina daru ke Fiado na lekker liggen, toch?
0: Ja, dan vind ik dan heeft meneer Gena heeft gelijk.
2: Kan ze toe daru pie lekker zitten hier? Hamna jaane dat ik toe daru pie heega.
0: Hamna pie la, jaar ham mooch me laga hena khali toe jaane to.
2: Ja.
0: Charanadas deze.
2: Ja.
1: Nee, maar Sudeer is exclusief toch? Fiado is exclusief. Hoeveel mensen kunnen nog Fiado maken? Heel weinig mensen. Kijk, een brownie koop je in de supermarkt.
2: Ja, brownie kan ik zelfs maken.
1: Natuurlijk, ja. Uchi jua pe likhal ba pakia pe loit wat je moet. Een kind kan dat was doen. Toen de broer had het toen aan mijn je dek hebben eigen.
0: Ab tu bol chukle baatein Lloyd. Ab eerst volgende keer, hè? Toen kreeg
2: je
0: banaan.
2: Ja, toen je in je studio met de ham terughatin banaan keer kribbe. Dus toen na. Als jij maar je mannenkoffie meeneemt, hè?
0: Ik ga mijn mannenkoffie komen mee.
1: Jullie hebben wel een hele mooie studio hier, hoor, moet ik zeggen.
2: Aai. Nam sajaibaar die studio, toch? Want ja, ik wil belangrijk host eigenlijk in je studio.
1: Maar waarom heb je knipper liggen? Zij ikontje maar knipper liggen.
2: Aai, miga. Eerder mij is dat iets aan mezelf zo'n taak per heen.
1: Ja, ben de kila let je raak knipper keren. Ikontje maar, Lloyd. In de discotheek heb ik een studio, ikontje maar.
2: Abdik, Sudeer, mevrouw Sharla Ramla, biedt ook een groet op het houden. Rajan Gena ke dharmpatni. Nah.
0: Ja, zij zijn trouwens vaste luisteraars van jullie. Maar je ohito hamke bibol is raha.
2: Ah, na?
0: Ja, absoluut. Ze vinden het geweldig om naar jullie te luisteren. En dat niet alleen aan het... Wij waren op een van de Milans. En we waren... Hoeveel mensen mij daar niet hebben aangesproken over koffie en chai. Mika.
2: Nou ja, nog steeds hoor. Overal waar je naartoe gaat, mensen komen en die kijken naar je. Van, oh, toi, Bartje. En dan moet je even goed kijken van... Toe, Bartje, kina. Toe koffie, Bartje, kie chai, Bartje. Ab toe, kie boli cake. Hè?
1: Dat is nee, zo, maar koffie en chai is inderdaad een mooi programma geworden, Lloyd. Sudhir. Eigenlijk hamluk zomaar Karila.
2: Ja.
1: Maar dat is misschien de charme van dit programma. Idher se udher, ibaat se ubaat. Er zit geen enkele structuur in. Geen enkele redactionele aandacht. Helemaal niks. Ja. En dat geen is misschien enkele radio juist wat format. Mensen leuk vinden. Geen enkel format.
2: Ik kon niet.
1: Hamluk pahilisi katrahi. Sudhir, opleiding. Volg Karisba zelfs. Je moet eerst een format maken bij je. En dan gaat het naar directie. En dan komt het terug. En dan moet je het weer herschrijven.
0: Precies.
1: Je hebt een format door maat kushna. Ja.
2: Na, ik kabuna. Oh, ja, maar Hamluk, sap taal met jijla. Sap taal met jijla. Dus we doen ook niet moeilijk met onze taal. Hè? Dus sap rakam ke taal met jijla. Ik heb ik weer aan een hoe me Hindi betjaalig, maar dan moet ik hem even terugroepen van Sunna.
1: Maar joh, nee, nog.
2: Ham Kimti, wacht niet kaalke. Ham Japa, eigenlijk
1: maar
2: die.
1: Maar Sudhir praat gewoon plat toch? Sudhir praat panya gas.
0: Hamar alle gas, ja. Na rem, na kuch. Bas.
1: Oh ja, jij zegt alle gas. Ham panya gas, boy.
2: Ja, hij zegt alle gas.
0: Maar doe ze kant in. Toen nog blauwgrond keer naar water.
2: Ja, maar ze hier de toe aanwega stage pe, bij al die concerten van Ujala in de Meervaart. Ja. En binnenkort hebben we ook weer 1 november Kehega Diwali zeker, Festival zeker. Of Lights. Als jij op stage komt, toe stage bij aanwega, toe heb je een keer voorbereid kreeg, of komt het gewoon uit je mond gewoon Jesse toe aanwega te Muhammad Selikardja, wat je likardja hega?
0: Ja, pijnlijk kan het really, maar eigenlijk... Pas ik hetzelfde toe wat jullie hier met koffie en chai doen. En dat is gewoon niet meer voorbereiden.
2: Ja.
0: Ja, weet je, ergens... Podium per hier en ook bij de radio... Toen chai tenis is spanning rijke. Apen ik had in. En die spanning komt eruit door het niet helemaal dicht te timmeren. Door het vooruit uit te schrijven en uit te denken. Tuurlijk, arre, hamke... programma ke format hamar muriya mein baithle maar jon hua hue wat er ook gebeurt met de artiesten wat ze zelf zeggen hoe je erop moet reageren ja dat ik laat dat aan de toeval over moet ik eerlijk zeggen ja. Dus, ja en dat is het leukst is maar, het leukst
2: maar je gaat uw microfoon op elkaar letten automatisch worden aan je sommige ham kan ik heb ik worden toen Sunila tijdens zo'n concert denk ik haas je wordt op eigen piste opeens komt hij met een woord die ik lang niet heb gehoord door zijn naam woorden hij gaat zijn naam je gebruiken dan kom jij ermee daar ai werkelijk
1: ham dan niet naar huis aan wega nooit
2: samen blauwgrond aan wega
1: ja primo.
0: Nee, maar die woorden staan ergens in mijn hoofd opgeslagen. Maar Aji, ik ben groot geworden met mijn Aji en Aja thuis. En zij gebruikten dus die Surinaamse taal. En soms bijzonder, mijn ouders ook overigens. En Uchijwan, kahoonlijk waanba. Hamar Muriame.
2: Toon Muriame.
1: Ja, maar Sudhir is een beetje bescheiden, Lloyd. Ham Batai Sudhir. Eigenlijk moet je niet aan hem vragen.
2: Oh, oké.
1: Deze man is te bescheiden. Toen ham ze pushen, hè?
2: Ja.
1: Hoe deze man zijn stage presence is.
2: Suna, is dat... Ha, bol.
1: De allerbeste omroeper live on stage. Ham na boli radio cover, Lloyd. Radio met tubat is sabse barkwa.
2: Na. Itna hamme abbe tu hamme pirwa pe chadhai ke ta hamme phir kaat diye.
1: Abbe kaat diye.
2: Want je bent niet aardig tegen mij op de radio, dus ja.
1: Nee. Maar on stage, Lloyd, jij en ik kunnen dat bevestigen.
2: Ja,
1: er is geen betere
2: dan
1: stage presentator dan Sudhir. Maar dat komt ook door zijn ervaring. Maar dat komt ook wie hij is.
2: Ja.
1: Hij hoeft zich niet anders voor te doen.
2: Hij
1: is zichzelf daar. Die man is gewoon, fatu.
2: Ja.
1: Die man is gezellig. Die man is spontaan.
2: Ja.
1: En dat maakt het superleuk. Ja. Maar Iedamia Janega Batjai. Iedamia Janega Nache. Or Janega Bi Gawe.
2: Or Gawe Bi Janega.
1: Or Jane Baja Bi Bajawe.
2: Baja Bajana. Baja Afghana Bi Banawe. Die man kan alles eigenlijk bijna. Dat is wat je zegt.
1: Sudhir, Gauna. Gaike Sunade.
0: सुन तुम लोग हम अब हम के चढ़ावे अभी हमारे पखना भी खा दे भैया
1: अंदर होस्ट है अंदर होस्ट सेग हम बांग ओम ना सुधीर ते स्टान Dus mijn bitchie Ajaya,
2: ja.
1: die durft best wel veel hoor.
2: Ja.
1: Maar dat kind is bang om naast om naast Oom Sudhir te gaan presenteren.
0: Nee.
1: Maar dan, Oom Sudhir neemt alle ruimte in.
2: Ja.
1: Ja. Je eigen trouwige stage wapen is er eigenlijk geen ruimte meer voor niemand.
2: Nee.
1: Dus dat kind is voor één persoon bang.
2: Ja, dat is voor Sudhir.
1: Dat is voor Oom Sudhir daar, on stage.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oh my god, jullie maken mijn hoofd groot.
2: Hey, maar Anand, JBS is niet Jan Bakabana Zout. Het is Jan Bisser Sarno Rebostraat Paramaribo Suriname.
1: Nou, hoe moet ik dat onthouden? Nou, hoe moet ik dat nu onthouden?
2: Maar Jan Bisser Sarno Kehega. Ik wil Malayega.
1: Nou, ik wil
0: हम भी ना जानी ला यार हम खाली जाने हमार बरका दादा वो रस्तवा में रहत रहा हमार आज पहले रहत रहा और हुआ के ओकर बगले रस्तिया रहा जहां में लइन अपन खाना आना
2: ओ तू तू दैट वर्कली दिस ब्लॉग ग्राउंड के बैठे हैं लेके सुधीर
0: या वे नीड
1: इज देयर ओक स्ट्रीट वर्नोम नार शिन असन जुली कैन शिन असन
2: या दी फॉर्मली प्रेसिडेंट टॉक या
1: Ha, ja, Chinua.
2: Ja, ah, Chinua.
0: Dat kan bijna niet anders.
1: Ik hoor dat hoor je wat, hoor. Shin Asen.
2: Zijn naam heb je ook Chinua president bijna. Ook Chinua, echt Chinua. Ik
1: heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Maar hoe echt Chinua?
2: Hoe echt Chinua? Ik heb het niet
1: gezegd.
2: Was hij een neppe Chinua of was hij echt Chinua?
1: Nee, die man was een echte Chinua. Hij was wel moxie volgens mij, hoor.
0: Moxie, ja, dokter. Sorry, tantas. Hij was tantas, dat weet ik.
1: Oh, ja, tantas, hij was tantas, inderdaad. Dekle, ja. Sudhir, ja. Gelukkig ben je er aan, Thor. Mag ik benij, Karila? Toen met zorg en dat je
0: hier. Kardees, hoor, Lloyd. Kardees, door alle kardees. Hey, Ricardo.
2: Ja. Trouwens,
1: Hoe klinkt jouw koffie, Sudhir? Denk maar wel eens.
0: Mijn koffie kijk. Hamar wala chota ya want humke swarta coffee hai humke barka cup
2: acha acha suna anand ke daglas programma mein apan suna kaise us slurp kare kun jij ook jouw slurp laten horen kaise tu slurp kare koffie te pie ja
0: gado na le komt die dan jongens komt ja
2: hoort de tor kan kan is aan
1: Ik durf niet meer te slurpen. Ik durf niet meer.
2: Eigenlijk kunnen we kijken, kikker slurpen voor al mooi zoenen. Aan het op toe aanpakken als nou.
1: Slurp competitie. op de nationale radio. Wacht, zo direct doe mee. Ik durf mee te doen.
0: Snel.
1: Wacht, Agi Gordi.
2: ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk, toen overdrijf kun je aan. Natuurlijk ga je overdrijven. Hè? Jezus.
1: Nu hebben we concurrentie, toch? Slurp concurrentie.
0: Het is eigenlijk tijd en Lloyd voor Ujala Koffie, weet je dat?
2: Ujala Koffie? Ujala Koffie. Maar dan moeten we nog meer gasten erbij hebben. Dus echt, dus na host, maar gasten doen. John Samlok. Sachi Poetsakila.
1: Lloyd, dat bedoelt die man niet.
2: Oh, kon je bedoel krijgen?
0: Ik bedoel dingen, koffiecups bij jou.
2: Een merk. Een nieuw brand. Ujala Koffie.
0: Een nieuwe brand, ja.
2: Ja.
1: Ik heb contacten in China.
2: Over China gesproken. Dus weet je, dan heb ik af en toe besteld in Asikuts. En dan weet je van die dure scheermesjes toch? Toen Janne toch? Philips scheermesson, John Higa. John Bissal, Jesse to Scheerkes. Dan denk je van, ik heb hier wat China met Mille Higa. Want Pekin is, dat staat met Mille toch? Maar als je dat ding bestelt en je hebt het in huis, dat ding is gewoon waardeloos. Echt waardeloos. Maar Ada Gantala Jesse Scheerker, Jose. Is toch belachelijk?
0: अब हम दराई ला पूछे खातिर तू कौन चीज शेयर कर रहे
2: था अरे यार टड़िया ऑफिस खेर के लिए मान बोलू या हेलो या दिस या
0: दरिया शेयर करे ओके या दत
2: दिस या मैं
0: मार तू इलेक्ट्रिक वाला खबर कह रहे कि तू
2: नहीं
0: छोड़ी वाला
2: Nee, ja, dus, ja, dus, dus die scheermesjes toch, ja, kistenbolietjes waar, hè? Ja, tjuriwala.
0: Tjuriwala, ja, ja.
2: Ja,
0: ja, ja, ik ben ook liever van de mesjes, niet van de apparaten.
2: Nee, nee, nee, als de naam is er juist scheer geweest. Maar dan ben je wel langer bezig, dat ei, ja. Rommeltjes. Ja. Dus tjinoa mee toe, best dat je naar bestelkeren. En ja, misschien wordt het wel steeds beter, maar... Nee, maar wacht.
1: Toen nog hamse chota baat in leeftijd mee. Maar jij zei buruwa gedrag kreega, echt waar.
2: Oh.
1: Ik ben niet van de apparaten. Wat is dat? Ik ben modern hoor. Ik ben juist wel van de apparaten. Mij moet je juist geen mesje geven. Ham op een keer kaartlip op. Nee, maar ik ben juist van de apparaten.
0: Allee.
1: Maar dan moet je wel geen chinoa meer kopen, hoor.
2: Dan ben je wel even bezig,
1: Diego. Nee, dat is een grasmaaier. Dat moet je niet nemen.
0: Nee, sterker nog aan, ik ben bijna helemaal old school gegaan. Ik ben mono gegaan bij je, mono.
1: Oh ja?
0: Wat, ja. Mono
1: gewoon breed. Eén mesje.
0: En dan leren hoe je in je mesje 30 graden moet houden, zodat je daadwerkelijk jezelf niet snijdt. Maar de hele rambam, hè, dat betekent... niet scheerschuim uit een spuitbusje. Nee, scheerschuim zelf kloppen met een kwastje.
1: Nu weet ik. Ja?
0: Het waar je hem team leel, ja.
2: Ik heb precies bedoeld wat je hebt gescheerd.
1: Barber.
0: Het is echt een kunst bij
1: jou. Jij hebt een barberset, bedoel je?
0: Absoluut, ja. En
1: nu begrijp ik waarom jij zondag geen tijd hebt. Nu begrijp ik het.
0: Degelijk.
1: De kapsalon kon lekker was zeker. Barbershop, ik hoor iets van Karawa.
2: Barbershop, nun.
1: Hé, maar Sudhir. Even een technisch dingetje.
0: Bol.
1: Jouw geluid is niet optimaal.
0: Arre.
1: Dus toon microfoon nu aan mee. Goed instelling na mooi, Heiga.
0: Arre, babre.
1: Is jouw knopje goed ingedrukt?
0: mijn knopje lijkt goed ingedrukt.
1: Acha, ik later denk ik ooit. Er is wel iets aan de hand met deze microfoon.
2: Ja.

0: waar ik hem echt team lelen. Het werkt ook, moet ik eerlijk zeggen, rustgevend hoor, ja. Even de tijd voor jezelf nemen, zoals vroeger die mannen dat ouderwets echt deden. Oelung Thoro, jaldi jaldi, is er weer 5 minuten met scheer karat raan. Nou, je teemle wat er haast scheer karik had in. Het was echt een mannending, dus echt kloppen en
1: dan jij geniet ervan, jij geniet ervan.
0: Absoluut, ja.
1: Ik heb een bloedhekel aan hoor, Sudhir. Ik heb echt een bloedhekel aan scheren, jammer, echt waar.
2: Scheren jullie
1: ook in de auto?
3: Hè? Nee,
1: maar jullie hebben niet eens een apparaat, man.
0: Precies. Precies, nee. Ik calculeer het in mijn ochtendroutine.
1: Er zijn mensen dus, hè, echt waar. Want ik vind dat verschrikkelijk. Ik moet water bij me hebben. Ik moet kunnen afvegen. Ik moet van alles kunnen doen.
0: Precies.
1: Maar er zijn mensen die elke ochtend gewoon onderweg naar hun werk aan het scheren zijn, hè? In de auto.
0: Ja.
1: Ja, echt waar.
3: Nou ja.
1: De oude cologne legale is allemaal klaar en ze draaien de hele dag door.
3: Aha. Oude cologne.
0: Oude cologne.
1: Ik heb mij niet kon, je koest legale wees.
0: Hamke boerhaal willen draaien, dan maak je zo'n oude cologne.
3: Maar even terug. Als we hier de gelet tot.
0: Ja.
3: Je had Jonji Bolli, mensen reageren erop. Die JBS Rebo-straat, was dat een eetstraat op blauwgrond? Ik kon het poetsen, Batsha. Die eetstraat op blauwgrond heet Commissaris Robbelsweg, toch?
0: Klopt. Helemaal waar. Het is dus het parallel aan de Rebo-straat heb je die straat. En dat is de straat daadwerkelijk met al die Javaanse eethuisjes aan huis. Waar je gewoon de prasie op kunt lopen. Kutabajaike. En dan vervolgens kan je daar bestellen.
3: Kutabajaike.
1: Lloyd, het is die concurrerende straat. Jahor Sastahe Kaikwa. Oh, jij bent Sudhir en Hamza Jaila. Dat is een sasta. Boro, ik heb het niet. Ik heb het sasta mee miliga.
3: Maar Sudhir, Hamza, niet toen je Froziu is een naam die ik heb gehoord dat je naar Suriname gaat vergoed.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik heb een zeer aangename vakantie gehad bij je in Suriname.
3: Ik heb een aangename, hè?
0: Ja, het was. Kijk, een heleboel mensen klagen daar. En ook hier wordt een beetje, misschien soms hier en daar een beetje neerbuigend over Suriname gedaan. Maar ik zie alleen maar potentie in Suriname.
3: Kon potentie toe de Kesername?
0: Arre, babri. Kon nahe, jongen. Het is op dit moment zo booming. Je merkt ook in de samenleving dat langzamerhand steeds meer mensen erover aan het nadenken zijn. Serieus aan het overwegen zijn om iets te gaan doen met het land dat ze hebben geërfd vanuit de familie. Of gewoon willen gaan kopen of verhuizen. Dus er zijn al wat mensen.
3: Toch maar bij Jamin, hij gaat studeren, Kina.
0: Ja, officieel zou het
3: dat officieel moeten liggen.
0: Officieel kan mijn vader nog steeds Hamar Baba wie hij is. Dus, hij mag claimen en daarmee komt er grond vrij. Maar ja, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ja, het is. Het voelt een beetje alsof er niet de tijd er is voor mensen met Surinaamse roots. Of je nou in Nederland bent geboren of dat je daar bent geboren. Maar. Om die kansen te gaan benutten.
3: Toen kan hij kan in Nederlands doen? Ja, kan niet.
0: Arre, sorry, ja, toen hamke serieus sawal puchle bat.
3: Die man wordt heel serieus, hè? Nee, nee, serieus.
1: Maar ik bat ja toen na samje kahe khati Lloyd.
3: Kahe ke?
1: Des was serieus.
3: Is serieus. Nederland
1: is serieus. Des is dus serieus onderwerp Nederlands.
0: हमके पैसा मिला प्रमोट करे खाती नहीं आ रही खाती है
1: मार चली ए मार चली को रास्ता किने सुधीर हम लोग सामने
3: JBS
1: उजाला JBS उजाला वेग
3: नहीं ए अरे सुन उजाला वेग दारे सुरिनाम वेसी दैट
1: हां को पे है का कुछ उजाला पासी
3: हम को हम हमें फोटो को पठा रही या यार
1: ले
3: उजाला वेग नहीं उजाला वेग सर इनदैट उजाला बहेगा
1: देख ले हम लोग के हिल रास्ता है वहां पे और
3: अरे यार
1: सुधीर वहां बस जाएगा क्लार
3: मां आनंद हम लोग रात और दिन ना हम लोग तो खाली उजाला उजाला लाला तो सब जहां
1: सो इज इट नहीं मां एक्चुअली मु तो गा कैका कि कैसे हैगा उजाला वेग दान
3: उजाला वेग नहीं है को शांति के रास्ता हैगा
1: Google Maps met hem ook dik zeggen.
3: Ja, Google Maps.
1: Of is het namelijk geen Google Maps?
3: Nee, jawel. Google Maps per toe intypen Karin, dan zie ik Ujala weg.
1: Maar hoe rij je in Suriname, Sudhir? Is er navigatie links. En zo? Kun je met Navi rijden?
0: Ja, geen enkel probleem.
1: Links, Abdalila.
0: Ik kom probleem na. Ga je links verkeer
1: hebben. Is er Navi?
3: Jawel.

0: ja, wel ja, navigatie. Ja, absoluut. Hey, absoluut. Hey, absoluut. Toen kijk zoals je Suriname, kabel. Wat denk je van Suriname aan?
1: Helemaal niks.
0: Denk je dat de Surinamers achtergesteld zijn of zo?
1: Hamejaat, maar een aantal jaren terug, functioneerde het niet goed, die Navi. Dat dus klopt, het was er wel, maar het was krakkemikkig. Ja. Het werkte half wel. Rastwet don hojajar, nafjame. Je rijdt en plotseling is kwata weg klaar. Bon, kwata weg bestaat niet meer. Dat van dan.
2: Nee, maar wat er wel is... het klopt enigszins wat je zegt, Anand. Want Sab Rastwan, John, je zei het... Het jaldi bane, hè. Ki Rastwa, Google Maps kan niet bijhouden dat er zo snel wordt gebouwd. Dus verkaveling, et cetera. Dus Rastwan jaldi ban ja, hè. Ar kono... रस्तों ने इतना जल्दी बनल है कि तो अड्रेस वाइन इन टूच करिए मार तब वो शांति पासी तो के मिली
1: आई
2: जंगल was, जंगल दिखाई
1: दैट वाज वेल हेल अपार्ट हो हम नहीं ऐसे है कि ना बे दोस दान हैड यू गेन एड्रेस यू हैड निक्स टॉक नहीं मा यू विस्ट वेल ऑनगेफेयर कहां रहे गादम या वा यू नॉट टू मोस्ट
2: बिसोंडर या
1: इज टॉक बिसोंडर दैट ging je gewoon op pad en dan ging je ergens stoppen gewoon zomaar van zo naar Njape de Hepariwar Mahabir.
2: Ja, en
1: dan ging iemand je vragen, Mahabir? Ik was poetje toch? Is dat gewoon Mahabir, no?
0: Ja.
1: Pa, mama, pepe, mama, ita. Ik kwam een collega van haar, Rastwai, zei je links, de barca peruale gedraai, hoor je je.
0: Ja.
1: Tego samunder, uit de samunder, kage recht.
0: Tego simmer, kepeer, eiga.
1: Zo kwam je bij meneer Mahabir terecht.
0: Ja. Gelukkig.
2: Maar niet nog steeds, want sommige plekken zijn wat Jason Bolli. Zodra je het vraagt. En het bijzondere is, de mensen daar in de buurt, long ja, nee, wat ja, wie.
1: Denk je toch? Gaat het hier lukken?
0: हमने कहा रे जवान बता खाओ रिश्ते शायद हॉन तो पूछो कहाँ सुधीर रहेगा. Ja, nou ja, jongens, even terug naar het nieuws. Suriname heeft niet de kwartfinale gehaald van de Nations League. Alcania Cabalet Tanin Larraja. Wat is er gebeurd daar? Wat is er gebeurd aan? Want jij volgt natuurlijk het voetbal, het Surinaams voetbal. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou ja, Suriname had zich bijna geplaatst. Maar volgens mij in 96e minuut, zesde minuut van de verlenging, dus einde, viel toch het tegendoelpunt.
0: Ja.
1: Waardoor Suriname de wedstrijd verloor.
0: Ja.
1: En Suriname had al last, zeggen ze, van de hele wedstrijd al van discriminatie. Dat is een ernstig onderwerp, toch? Dus Nederlands zei wat jij kent. Dus Suriname had er al last van. Van racisme en dat soort dingen, spreekkoren. En die spelers. En een van die spelers zei van luister, ik heb daartegen geageerd. En toen heb ik rood gekregen. Dus Suriname moest vanaf de 60ste minuut met 10 man spelen.
2: Ja.
1: Dus dat was al een beetje oneerlijk, onfair. En op het eind is er werkelijk Marpita Yab Haltora zijn wapen. De kletto op Marpita Yato.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we heel snel praten weer.
0: Fasen, bij maar een lapper bij zijn fasen.
1: Want fasen gaat koedel.
0: Koedel, Johan, koedel.
1: Ik hier al maken. Dus nee. Het was een wanvertoning, uiteindelijk.
0: Ja.
1: Weet je, je kunt een wedstrijd verliezen, je kunt te maken hebben met racisme, maar dan moet je dat anders oplossen en niet daar op de vuist gaan. Dat
0: maar referiana ingreep ik er eens. Ik bedoel FIFA of CONCACAF, die moeten toch wat aan doen. Ik bedoel, Guatemala, je bent in Zuid-Amerika. Hé, hey, hoezo ga je daar apengeluiden maken? Hé. Hey.
1: Onderling racisme. Onderling.
0: Hamlok
1: me onderling he ietsje jou abhi.
0: Ja, wat is het?
1: Sudhir, ja toch?
0: Ah, Hindustani me ietsje jou.
1: Ego Hindustani, ik wou Hindustani ook soms discrimineren kan zelfs
0: ja. Ja.
1: Omdat ego thora donker ba, ego thora licht ba. Hamlok me he ietsje jou.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
2: Het is zo. En in India is het ook net zo. Daar is het ook zo hoor.
1: Barca-probleem, hè?
2: Niet overal, maar er is toch laatst ook een film uitgekomen. Best of the Best of iets dergelijks. En daarin hebben ze zich vooral gericht op acteurs met een donkere huidskleur. Dat heeft ook best wel veel ophef veroorzaakt. Ja.
1: Maar Sudhir, kijk naar de actrices. Die actrices lijken allemaal wit in die films. Ik heb er een paar gezien, persoonlijk. Jij ook, denk ik. Ja. Ze zijn helemaal niet zo wit.
0: Maar kan je ze wit bellen? Hebben ze iets, een spul of zo gebruikt zo, om wit te worden?
1: Ja, dat is een goede manier. Ik heb een rijke luid spuitbom action. Maar ze zien er witter uit op een of andere manier.
0: Oh, maar ik heb gehoord.
1: Want dat is het ideaalbeeld. Dat is het ideaalbeeld.
0: Ja.
1: Dus dan moet je er witter uitzien. Dus in Diame, sommige huwelijken gaan gewoon niet door hebben. Ja?
0: Omdat toen het erna maken.
1: Ja, dus dat komt die jongen met een meisje en Chauria Tora Donkerba. Het huwelijk gaat niet door, want Chauria Donkerba. Zo ja. ver gaan die dingen, ja. Hoe is het kijk je hem lukken gemeenschap met bio wat huisje? Dat naam wel niet mee. Wat na patah me na hega, maar hoe is het kijk je? Maaiveldonderzoek.
0: Maar stel je voor, nee, maar... hè? Stel je voor, ham biakeli, hamar oratia, tanisawar hega. Dat hamar mai, oké, kabelen, pijlen raha, zijn naam mee, hamreer mee raadja. Oké, na zet avatar pijlen. Patoja ke? Omdat patoja tanisawar ha.
2: Door mij?
0: Nee, maar het is een voorbeeld. Ja. Het is een voorbeeld. Maar ik kon ook een gezin mee.
1: Vanaf het huwelijk, vanaf het moment dat ze dat meisje zien, dan hoor je ze al praten. Kijk, maar dat is sauer, hè, Chauria. Chauria, het wordt wel donker, denk ik. Dan passen we Londoalige. Want denk, Londoa, kitna ujjarba, hamar beta uwa. En denk, Chauria, kitna sauer, hè.
0: Terwijl ze zo bij sauer, hè.
1: Dit gebeurt gewoon, Lloyd.
0: Ja.
1: We hoeven niet te doen alsof het niet gebeurt.
2: Nee, het zijn van die verscholen racistische onderlagen die we hebben in onze samenleving. En het woordje samer, deze homelijk gebruik, Carilla. Het wordt soms daadwerkelijk die lading gegeven, weet je. Van daar hangt iets negatiefs aan vast.
1: Minderwaardig.
2: Ja, dus dat
1: Arre, Lloyd ken mij, Carice. Sudhir boli zei ga nationale radio pe kyun kar bhai kar wo hoeven niet verder te zoeken.
2: Ik had in hamar gaat in podium per anand gewoon ujjar licht hamar gaat
1: goed licht bari lijker gaat die hem doe extra spot rakh deila. Nee, maar ego admi jo samwar hai ga over het algemeen pasa ho jayega. Maar die moet dan andere kwaliteiten hebben, toch? Die moet dan een weet ik veel wat allemaal. Dus dat gun ook erg, Chahiga. Maar ik wil ouder leggen. Hé, we zijn te kritisch, echt waar. Koi ke bitiya thora se donker wat te kabel, jaar. Moeten we dan zo lelijk doen? Hé, kom op, joh. Nee, maar iets wat hoewee ga sab jaga, dus Guatemala, Suriname, me ohi bat jaiga. Lloyd?
0: Ja.
1: Nou ja. En hier in Guatemala kan niet, dan gaan we ze ook discrimineren. Mek de konja.
0: Aonde, zo'n keer. Hoe heet het? Sudhir, tu hebt een profiel bij Nederland, maar ik na inkomen door Hega, wagera, alles. Want tu jani India is wel een profiel taak, toch? Want hij maakt een profiel per hele, maar je hebt een reactie naar Hega.
1: Omdat Lloyd geen inkomen laag heeft, toch? Ik heb bruto inkomen hoog, hè? Maar zijn netto inkomen is echt laag. Omdat hij 5 alimentatie moest betalen, links, rechts.
0: Oh, doha, ja. Dat is wel zo.
2: Ham ken naam ook benauwd, ik jaar, ham sadi sudabat.
0: Oh, die sadi sudabat, hè? Oké. Ham Bulgarisch, je wakker, die sadi sudabat. Maar bij deze dan.
2: Maar omgerekend nog steeds? Hè?
0: Omgerekend nog steeds? Kon je het maar
2: ja, in roepies. Euro met die roepies.
0: Nee, je moet in euro's profiel. Euro met toe, Danië.
1: Die conversie is niet goed gegaan. Dat is het probleem. Die mensen denken dat hij zoveel roepies verdient. Terwijl u Europa doet.
0: Ja. Sudhiram, de kitten doet dat niet in moet eigenlijk. Maar de kitten, Gordon was zwaar. Hij weegt nu 35 kilo lichter. Janle, ook er diabetes. Raad Tjelge, diabetes heeft hij niet meer. Hij weegt nu 88 kilo. Al raad 123 kilo. Toen Janne, maar ja, Gordon is het een doebarige.
1: Na kloppen weer, Sudhir. Hij weegt 85 kilo, niet 88. Correctie.
0: Oh.
2: 85.
0: Oh, maar dan kun je 3 kilo verschillen, Moldeli.
1: Arre, ja, hij is gisteren afgevallen weer.
0: Oh. Hoe wil hij wandelen is goud? Doe het. Ga de straat op en ga lopen. Hamelijk is Johan Harbert, dan moet je dat aan.
2: Dus wacht even. Hoe zeg je dat? Speciale dieet of speciale middel? Want je zei het, ik middel bij Bajon, Sukroek had inba, maar het helpt je volgens mij tegen afvallen ook.
0: Nee, hij ging vaak naar de sportschool en dat soort mensen veel lopen en zo. Ja.
1: Zo'n. Die man heeft zich volgespoten met Ozempic.
0: Wat de?
2: Precies, die bedoelde ik.
1: Geloof me. Maar Ubat Yakoi Naboliga. En hij heeft geleefd, zegt hij, op vis en op kip en op rijst. Want als je alleen maar vis, kip en rijst eet, 7 maanden lang. En je gaat ook nog een beetje krachttraining doen. En je gaat ook een beetje dieet. Lopen en dat soort dingen. Dan lukt het. Ik geloof dat ook wel. Maar neem het van mij aan. Deze man is zich volgespoten met Ozempic.
0: Ja.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik weet het niet.
1: Maar hij heeft zijn profiel nog niet geplaatst, hè? Zegt hij. Konohaiga website. Konohaiga online chich haiga. Sudhir tor territorium mi haiga. Tu deskundige dat. Hamar territorium. Ja, online. Online dating.
0: Nee.
1: Maar Konohaiga waar je dating profiel kunt plaatsen, kennelijk, voor mannen. En hij heeft het nog niet geplaatst daar, zegt hij. Kijk, maar ik ben geschrokken hoor. Ik heb die beelden van hem gezien gisteren.
0: Ah, Bahut nu. Ja.
2: Van hoeveel hij af is gevallen bedoel je?
1: Bahut jada, als je het mij vraagt.
0: Hij ziet er niet uit.
1: Ik Bhagwan ook er doek door kan. Bahut jada patai.
2: Nee, maar over afvallen gesproken. Lloyd, hoe staat het met jou?
0: Ik doe ook mijn best, maar het gaat niet zo snel. Hè? Dus ja, je moet wel op je eten letten. Door leefstijl, wagera. Je weet toch, die standaard cliché dingetjes. Dus ja, nee, ik doe ook mijn best. Maar ook net snelste na het jaar. Hoe meer je door bariga afvallen gaat, wat minder natuurlijk. Anand weet er alles van.
1: Maria gaat het in jij.
2: Nee, ik geef je helemaal gelijk. En ik ben ook wel echt een Hindustaner. Ja, jab ham ke mauka mile khai khatin bhat ham kha lela. Chahe raat ke chahe din ke koi baat na. Savere tu humke bhat de aur moi tarkari bam amar de.
0: Savere cabbage Sudhir.
2: जितना बजे तू बोल प्रॉब्लम ना यार
0: सवेरे भात
2: हम सवेरे भात खा ही सकते सुंदर एनिगर रैम
0: या
2: है
0: Nee,
1: maar Sudhir, jij kunt het nog hebben. Bent u jawan bat, hè?
0: Dat is maar eens bat. Ja.
1: Maar Sudhir heeft een goede spiegel thuis.
0: Oh ja?
1: En Lloyd, jahan rahega, bichara. Waar hij na bikehega, Sudhir. Deze man heeft nooit in de spiegel gekeken. Totdat ik hem een paar weken... Sprookjeswereld met Belmer.
0: Ja.
1: Maar toen heb ik hem gezegd, schaf een spiegel aan. Tegeile heldische Ikea met een spiegel. Waarin je niet alleen je gezicht kunt zien, maar de rest ook ziet.
0: Nee, inderdaad, het klopt wat je zegt. Toen kwam je alleen nog aan de aan, maar het is wel zo.
1: Maar hoe was die ervaring, Lloyd? Deel het nog een keer met ons.
0: Ham takli.
1: Appa budgeti ik dat je ook
0: kan wou. Appa budgeti ook een keer. Maar ham takli. Dus normaal sta je voor de spiegel. Dan denk je van, alles ziet er goed uit. Pitwad nana, barka, wagera. Ziet er allemaal strak uit. Maar je had toen, als je voor de spiegel staat en je maakt een draai. Maar je moet 90 graden draaien. Of 45 graden, 90 graden draaien. Daar toen denk ik, Peter, wat ik naar Barca ga. Ja, je schrik je helemaal rot. Ja.
2: Toen zei Matthij, doe je die in AG, ik heb een middel, ik heb एगो हमार क्लियर कास्ट में एगो ब्रुक तो तो हम देखले आई हम बोले आई भुलाई गई ये वाला भी रहा गहली ओके पहने जो ने शायद पहुँचल हमार पेट के लगे भैया दैट इज अ मोमेंट फॉर रियलिटी चेक है अच्छी दन दौर हेप्ट फॉर नहीं फोकस में आई दी क्नोप gaat het niet halen bij je kijkt van boven naar beneden en je kan aan de afstand tussen de linker en de rechter gedeelte van die knoop en het gaatje kan je al zien inschatten die nou ik heb heel
0: ja
1: jij moet connecten met Gordon
2: met Gordon ja.
0: Ja, ja, maar dat doet Broekwa Kakari. Broekwa Big Delecky, ga je afvallen om weer op dat niveau te komen of zo?
2: Ja, ja dat is dan de bedoeling. Alleen, zoals jij zegt, dan had Jeldi Sari keertje. Nou ja, ik voetbal notabene nog. Ik ben nog veteranen voetbal.
0: Je bent ook sportief, ja.
2: Ik ben op zich sportief, maar ja.
1: Gordon Kesang, ik geleden, tja.
0: Als je met Gordon gaat spelen, dan ga je zeker winnen. Hè? Of als je tegen hem speelt, dan ga je zeker winnen.
1: Maar Sudhir, je Hindustaans
0: opbouw is dan lijken die je man.
1: In Hamar kleren kastwa me raha, ik go broek. Hamar kleren kastwa me raha, ik go broek. Hey, zeg gewoon, ik go broekoe.
0: Hij probeert netjes te praten. Toen had hij wat bij baten, toen is netjes met jou. Maar je toen, ik go saal meer he, toen is dat cool, dan komt alles eruit.
1: Hij compenseert het daar.
2: Ja. Alles komt eruit.
0: Toen moet hij zeggen... kan ik ook niet zeggen. Maar zeg, holy kar, ja, moet hij zeggen.
1: Hamar kasia me he go broek.
0: Ik go broek.
1: Hamar kasia me he go broekku, boli je broekku.
0: Hamlok ab toke chahi sikha ke sarnami kan toch niet?
2: Arre, na bol, yaar.
1: Hamar kasia. Ja, maar ik broek. Hey, ik moet echt laten hoor.
2: Ik moet zeggen, Suriname is wel een mooie taal. Hoor. Hoe wij bepaalde woorden annexeren tot Suriname. Je ziet toen een kasia en broekoe en overal wa achter zetten.
1: Ja. Zijn gewoon Hindustaanse woorden hebben.
0: Ja, ja. Hamala konta is niet kijk aan Hindustani. Die kleintjes van me, die zeggen achter alles zetten ze wa. Dan begrijpen ze het gewoon. Soms heb ik gewoon begrijpen wat je doet. Bij laatst heb ik een discussie met jullie met Anand. Waarover ging het ook, Anand? Waar ging het over? Over die vrouw, hè? Die vrouw.
1: Een discussie met Najai, laat kooi zijn. Hem gewoon bataille, laat kali hoe het moet, klaar.
0: Nee. Anand zei dat vrouwen horen in de keuken. Dus hoe ze
1: bekijken kamer. Ik heb dat nooit gezegd. Kooi boli, sorry, maar hem nog een liefde, Johan.
0: Anand ke, na mag je jij ke kukru mee, want Lashmar, ik ga om op een lijn heen, Lashmar, ik ga dus, maar hij mag niet in de keuken. Dus je moet de vrouw gewoon met al respect behandelen en dan in hun waarde laten. Dus waar ze goed in zijn. Dus dat zegt hij dan tegen mij. Hè, ik doseer ik er het vrijdag.
1: Maar hem naar jullie luid, het was mijn AI-stem.
0: Oh, dus deze man die ging doseren. Kijk, hij zegt, ja, ik wil een relatie met Rikke. Hij zegt, de taken toch? Takon, hij zegt, verdeel maar. Dus ik heb taken, hij zegt, admin taken, hij zegt, admin moet inkomen. Zo. Dus mijn dochter, Hamar Chot Kribitiwa, Chauberiske, hoe Hamloke Sunatra. Dus wij praten ook Nederlands af en toe over tsunami. Hamar Bitiwa, Hamse in de discussie. Nee, dat is niet goed wat jullie zeggen daar hoor, papa. Hé. Hey. Dan moet je met je dochter gaan praten van... Hey, kan je zitten zo heigen?
1: Hij barken deze toch, hè?
0: Bent u waar met hij barken deze? Van nee, wat jullie daar zeggen klopt niet.
1: Zo'n bariske larka, luid.
0: Ook een zo'n...
1: Ook haar buddhi en mooi heet dan Thor buddhi.
0: Ah, ja, maar buddhi werd best wel. Maar kan je nagaan... Hoe bij zo'n koffietje? Dus dan... Hambi, hoe zou ik je radio zo'n eilen? Dus zoals vele mensen hopelijk ook thuis doen... Die radio op de achtergrond...
2: अब हम नियुक्तिरह होए गए लिए भैया कि काय के आनंद के ना मख जाए के कुकुरू में
0: लक्ष्मण रेखा तो
2: लक्ष्मण रेखा कि वो कुछ ना पकाई सके वो बात
1: सुधीर ये बात या तू ना सुन ले बातें दोस्त
2: हम ना सुन ली बात यार
1: हम हर हाल कर दे
2: हरहाल कर
1: खाली तोड़ खाती खाली तोड़ खाती अच्छा कोई सुनने वालों तुम राजू हुआ इफा बुता दे इफा जस इफा राजू हुआ बुता दे इफा साख कर दे वहां थम जाए ना सुधीर के कुछ और लग करे करो ज्ञान ज्ञान के बाद
0: ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद
1: जो जो कर जीवन मोई से चले अच्छा waar het om gaat, serieus onderwerp, dus dan moet je Nederlands praten. Heeft u die net uitgelegd. Als je een bestendig huwelijk wil hebben, als je een goed huwelijk wil hebben,
0: ja, dan moet je die taak... Maar aan een bestendig, Hindustani, Mr. Namik is wel bestendig.
1: Denk maar wat jij kan, nee, Sudhir.
2: Surakshit. Surakshit.
0: Oh, Surakshit. Nee, maar is te diep. Is te diep. Surakshit is te diep, man.
2: Is te diep.
1: Acha, toen mooi zijn, man, hier hebben een oorad gezongen. Maar dat niet te zingen. Of heel dientelijk. Dan moet je niet in die taken gaan rommelen. Er is een takenpakket. Ouratke hego takenpakket. Ego admike hego takenpakket. Als die vrouwen die taken van die mannen moeten gaan vervullen. Dan gaat het fout bij je. Laat die man zijn werk doen. Punt. Hij moet niet als een baby doen. Hij moet zijn werk doen als een man. En die vrouwen die moet je met rust laten. Laat zij doen waar zij goed in zijn. Waar ze happy in zijn. Nanja bichuwa me kut ke kukuruwa me bol tu hat Shakuntla ham or mooi se janir banawe tu hat is fout Shakuntla wordt
0: je komt
1: Shakuntla wordt er verdrietig van
0: je komt in die territorium van die Shakuntla toch dus ja hey
1: dat is dat ding dat heb ik uitgelegd
0: na mag ik je zo berekezen
1: zo ne wale radio wa Bartolom Pir
0: dus Sudhir wat Anand zegt na je je gharie toilet safa kare badkamer safa kare dat soort dingen toch Anand?
1: Ham na bolli koi bolli se.
0: AI Anand ke AI bolli se ya.
1: Andrew Tate bolli se ya.
2: Om Sochila, het vrouwelijke gehalte luisteraars dan niet hard geil hoor. Nee, nee,
0: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.
1: Hamlo vrouwen niet hard geil hoor. Partijke Batia.
0: Nee, de vrouwen staan bij ons op nummer 1, hè, Sudhir, dat weet je wel.
1: Sudhir, dat weet je wel, hè. VHP zijn we, hè. Vrouwen Hitkari Partij, Orhan Bati voorzitter.
2: Vrouwen Hitkari Partij.
0: Vrouwen Hitkari Partij, ke sabhapati hai ga.
1: Sabhapati
0: hai ga. Sabhapati hai ga, Anand hai ga.
1: Ina jane chijwan. Ikono ita ke niche raha ka lundwa.
0: Vrouwen Hitkari Partij. Partij Sudhir Hitkari, hè?
1: Vrouw, nam hoor je ietsje juwa? Ere voorzitter, Mati. Sudhir.
0: Ere voorzitter.
1: Dus vrouw Hitkari. Sudhir, aardse secretaris bij partij juwa. Want hij heeft zich nog te weinig ingezet voor vrouwenrechten.
2: Oh my god. Oh my god.
1: Wij doen dat openlijk, ja. Wij houden van vrouwen. Wij zetten ons in voor vrouwen.
0: Ja, wij nemen altijd op voor de vrouwen. De mannen, ja. Mannen, hamloke adminke kaiberke deuk pere. Kabi kabi, oezo kisi kaakje.
1: तू एको लेसी औरत कभी देख ले बातें
0: लेसी औरत
1: नोइट मलेसी आदमी भरल है देसवा में
0: यारे बहुत सब कुछ ना करे माय सुन लेसी आदमी बहुत ढेर उसे कुछ ना माय करे
1: सुधीर ये लख कमेन और सुधीर ये लख कमेन
2: या एक हम का बताए यार ना हम
1: दोस्त ना बोले नहीं तो हम बेहिंस ऑफ नहीं मैं एंस
2: नहीं एक डेंक ऑन एक डू ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन बेटर इस आई कुछ ना बोली
0: Dus hij bedoelt, hij is één van ze, Anand. Hij is één van die Lissie-mannen.
2: Ik denk absoluut dat ik een typische Hindustaanse man ben. Dat denk ik ook, weet je.
0: Maar wat is een typische Hindustaanse man, Sudhir?
2: Zij hebben deze dieselke voorgloei figuurtje waba.
0: Voorgloei?
2: Dat is het. Toen jane, diesel, kan je diesel chalele toe lang?
1: ना ही ना चला इस बार कुछ इन इन घोड़ा गाड़ी सॉरी
0: घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी गधा गाड़ी
1: वाले हेड फोर फ्लूज
2: Een dieselauto mag je niet direct starten zoals je dat gewend bent voor een benzineauto. Oké, tja, hier pijlen, contact benauw ik. En dan zie je een soort van gloeidraadje door de zijde lamp. Wat moet jij tap te starten, kan je?
0: Ja, ja.
2: Oh, hier, ham, hier, wat die, bhaiya. Hè? तू हमसे दो ही तीन दाई चीज बोलिए है हम हम हम ना सुना
0: तू थिएटर बाटे दोस्त
2: थिएटर
1: अच्छा सुधीर ओम स्क्राइब है सुधीर के ओम स्क्राइब में हम शुरू में दे ली अब जाए लग पेंट ओम स्क्राइब में सुधीर इस एन डीजल मानी तो गवोन डीजल इस एन ओवर डीजल die je moet laten voorgloeien. Maar als hij eenmaal op gang is gekomen,
0: is er geen houden meer aan.
1: Juist, en dat is Sudhir.
2: Daarom zeg ik zonder rem à la gaz. Want als ik op gang ben gekomen, Artu Hamse Bolie, na chorde bihan kardi, tab don. Tab ujijwa kabina hoi.
1: Ik ga een geheim verklappen.
0: Hoe was je nog vier herhaalker toe? Want het doet me denken aan
1: een ander. Neem het op, sorry, neem het op. Nooit neem het op.
0: Tjidwa herhaalker toe, dus nakker, wat zeg je nou?
2: Nee, kijk, Johnny zei dan voor gloeikurk en startkerk en hamtjalaila is hij. Hamtjalaila. Tab toe ham ze na bol, rem lagao ek hatim bhaiya. Johnny zei dan rem lagao. Tab don, ta oto hua budh jai, tab fino start, ek hafta se chart start na hoi. Soj le?
1: Jo uchale hai, ta tu na rok.
0: Na rok.
2: Tu na rok, na rok.
1: Beach me tu na, hè, babalkar. Maar nu ga ik iets vertellen, wat God hier ook niet weet. John Coyne जाने eigenlijk in duniya mein aaj hum log baat batayla
0: log ke kanwa khula le
1: ego baat batayla duniya bhar khati sunne walo hamar upar ka bitega na elke show hum log mere fard mein show karila dher barishya mein are bahut saalon se hum log karila wahan dher moi moi show bina korte ko show bhir aayega tu dekhiye sunne walo tu khatai kar rahi hai
0: ha tu durf kari ki tu na mangi aave
1: ha tu durf kari na aave all onze shows al onze shows starten op tijd maar ze eindigen nooit op tijd
0: kom door zo hier
1: nee oké hum na koi ke beschuldigd kar rahe maar Umuria wel de kaila, ieder. Ha, iedem, ja, kerwawega. Dus, maar wat gebeurt er na afloop? Sapko chalge ghare, bjan bhai le evaluatie ba, hame meer vaat se, koop kai bharke me dewe saman. Verannend, het is weer niet gelukt, hè? Om binnen de tijd te blijven. Nee, omdat die diesel langzaam op gaan komen. En hij wil niet afgeremd worden.
0: Meneer, dit is een dieselprobleem.
1: Meneer, dit is een dieselprobleem. Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nou, weet je wat je moet zeggen aan de volgende keer? He? Ik wil daartoe op Sibol die ik ga bellen. Voorgloeien aan de hoekers.
1: Nou, wat jij samen zegt, maar jij hebt een diesel in zijn baan.
0: Oh, tja.
1: Ik drink en dat probleem van die diesel.
2: Ja, ik moet
1: zeggen. Nee, maar deze man is niet meer af te stoppen. Ja.
2: Ik heb zoveel energie. Ja, Pauntje laag, ook al is het 11 uur, om 10 bij je jijlen zoeten, je hem zet betalen. Want je hebt zoveel energie naar de shows in Meervaart, ook vanwege het publiek. En hoe het publiek meedoet.
1: Moet je wat ik een naam ga.
2: Bol.
1: Een biologie pijlen, wat die adrenaline.
2: Adrenaline, precies.
1: Dekh le to.
2: Ja.
1: Ee loitwa na paise biology na jane kuch, hè? Ik denk na 5 go ladkan ma bhi.
0: Ja, hamar biology les, dusar biology les rahe suno.
1: Maar weet je wie ook geen biology les heeft gehad? Tu praktijk wali het bij baten, loit praktijk. Tu theorie me na biswas karega.
2: Maar soort te horen, loitwa bhi rem na kare, hè, bhaiya.
1: Zo, oh, wat diesel, die kachelt maar door. Ja. Hij kachelt maar door.
0: Ja. We gaan
1: nee,
0: gewoon door.
1: Nee, maar die Trump, niet die Trump. Hoe heet die andere gek, joh? Elon Musk.
0: Ha.
2: Ja. Oh, ha. Oh, ja.
1: Oh, je biologie laatst naar Pais bij Conan.
0: Oké, 12 larken hoe je gaat.
1: 14 go, ja.
0: Oh, 14 go.
2: Oh, my God.
0: Ben je nou ouder, het is sabber ook in kezaat, je larken benaai.
1: Nee, maar heb je die namen van die kinderen gehoord?
0: Ja.
1: Zo, dit is jouw dingen weer.
0: Ja, unieke namen, hoor. Unieke namen.
1: Ik ook een naam X.
2: Eentje heb ik gehoord, ja, X. Van die andere weet ik niet.
1: Maar die namen, zijn allemaal hocus pocus namen, man.
0: Ja, man. Ja, zijn allemaal futuristische namen, ja. Ja.
1: Ah, niet bestaande technologische termen lijken het wel.
0: Ja.
1: Hè? Dus ja, die man, Torbhai, Heloid.
0: Maar zo'n Adamia, ke pas het na paisa, die man kan het niet opmaken, die kan het niet opkrijgen. Het na de heer, oké, dan, het na de heer, bedrijven, die man, ja, doet je maar een keer.
2: Er zijn wel een paar met normale namen, hoor. Neva, Alexander, Vivian, Jenna, maar sommigen heten ook Exa, Dark, Arcadia, Strider en Assur.
1: Azure. Zie je? Azure, ja. Dat is toch een softwareprogramma of zoiets?
2: Dat is het, ja.
0: Ja, van Microsoft.
2: Azure, ja.
1: Anton, dekletto. Je zoet hier geen territorium aan jullie.
0: Ja. Wij praten...
1: Van Lloyd zijn expertise naar Soedier zijn expertise.
0: Ja, wij praten nu Soedier zijn taal. Ook het taal nog wat jij leest.
1: Van biologie zijn we gegaan naar technologie.
0: Nou jongens, ik denk dat we nu richting afsluiting moeten gaan. Want we hebben ook een kamer gekregen. Maar voordat ik afsluit...
1: Ham na mangila ruke, ham na mangila
0: ruke. Oh, tu na mangila ruke. Ab tu tor di salwa, ab tak chale, jor se chale.
1: Ik kele me, ab jaila da kele ya.
0: Maar zondag 1 november hebben we natuurlijk een geweldige concert in de Meervaart met Sanjay Jodha, Satya Matadin komt uit Suriname. Hij staat eigenlijk, maar eigenlijk in Nederland mee, maar of hij moet nog komen. Maar dan hebben we ook Mausi Roy, Indranil Roy en Ravinder Singh Bedi. Alleen maar toppers hebben we in de Meervaart. En dan hebben we natuurlijk de enige echte topper, Hega Sudhinen met Jaya. Ook in de Meervaart. Met een geweldige orkest van Avishkar, Ronnie Bikhari, Bhaiya Bikhari, meneer Bikhari, meester Bikhari, wil ik zeggen.
2: Is ridder in de orde van Oranje Nassau, Bhaiya?
0: Oké,
2: Lintje Milal.
0: Oké, Lintje Milal. Maar kijk, het ook in Lintje Milal, Hega Sudhinen.
2: Sudhir
1: heeft wel een knopje
2: gekregen. Ik hoef het ook niet, maar de prestatie wat om Ronnie heeft gedaan met zijn Avishkar, daar heeft hij terecht een lintje aan van gekregen. Dus dat is ridder is hij.
0: Maar zondag 1 november, ik heb Jabberjust concert, ik meervaart mee. Sudhir, jij bent de host van de avond, zoals altijd bij meeste concerten van Ujala. Diwali 1 november, fakkeloptocht, Riga. Jij bent erbij. Tohoetje leer fakkeloptocht mee. En wat wil je tegen de mensen zeggen thuis?
2: Ja, ik wil eigenlijk tegen ze zeggen. Tulung Aye Sangye Manaik Hoi Bhaiya Diwali Festival. Een van onze grootste festivals die we hebben in het jaar. En het leukste van Diwali is natuurlijk vieren met iedereen om je heen. Dus akele na je, op een maiba, bhai bahin, mausi mausa, kaka kaki, jitana tor, bahin, bhai bah, sabke leike aye naar de Meervaart, 1 november. En we beginnen overdag uiteraard met de fakkeloptocht. Die eindigt daar ook bij Meervaart. En vervolgens daarna hebben we een prachtige show. Je hebt die zangs al genoemd. Het leuke is dat Satya Matadin uit Suriname voor het eerst dat hij op zo'n grote podium gaat staan. Dat is ook leuk om te zien, kijken hoe hij het doet. En de bijzondere muziek van Avishkar.
0: Ja, en Ravinder Singh Bedi die doet ook voor het eerst mee met ons. Zeker, toch?
2: Zeker. Ja.
0: Ook er maar mee de koets betijds een keer.
2: Ravinder, Ravinder. Een geweldige zanger. Afkomstig uit een muzikale familie. Hij heeft zichzelf muziek alleen maar nog meer eigen gemaakt. Hij heeft zijn eigen muziekformatie, maar is op 1 november bij ons aanwezig. Ravinder, een allround singer bij jou. Chahi Mohammed Rafi, Chahi Mukesh, Chahi Kishore Kumar. Hij kan ze allemaal geweldig vertolken. En ik ben enorm blij dat hij erbij gaat zijn op het podium. Zeker.
1: Nou. Even een kleine correctie, heren. Jaya staat niet on stage, want toen daarbij geven.
0: Oh!
1: Dus leuk, toen badelde je het alvast badelde, toen daarbij geven. Want die kan echt niet met Oom Sudhir presenteren, want Oom Sudhir is veel te goed. Dus dat gaat niet. Dus Jaya niet, Sudhir wel. Yeah. En Ravinder Singh heeft al vaker opgetreden voor ons. Dus dat klopt ook niet.
0: Oh.
1: Maar nu een leuk dingetje erbij. Sudhir, Indranil en Ravinder zijn gewoon echte matties.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik dacht, ik ga
1: dus
2: het niet zeggen.
1: Dus deze drie gaan daar iets doen wat nog nooit is gebeurd. Het leuke is, ze weten het zelf nog niet. Dus deze drie zijn
0: dat
1: gewoon matties. Jullie zijn grote matties. Hè?
2: Ja, dat is, we zijn goede vrienden, dat klopt.
1: Dus dat belooft wat, hè, met deze drie samen.
0: Ja, en die gaan
1: maar toch een act opvoeren daar.
0: Boy. Nu worden wij allemaal nieuwsgierig. Oosten nu al op hier is nieuwsgierig. Ja. Je kon act to long career. Nou ja, dat brengt toch een beetje druk op jou en je vrienden, Sudhir. Hè? Dat niet druk wel opvoeren kan deze avond.
2: Ik zei het toch, we bereiden niks voor op dit soort shows. Iets wat gewoon een beetje met goed jij op en neer op.
1: Onze laatste concert, hè, Sudhir. Ja. Toen jij ook on stage stond. Toen hadden we een Marokkaanse zanger plotseling. Helemaal uit het niets.
2: Oh my god. Dat was bijzonder, hè. Geweldig, ja. Die mensen moeten kijken eventjes naar de filmpjes op socials. Want dat was zo bijzonder. Die man die begon eerst met Arabische Alaaps. Vervolgens deed hij Indiaanse Alaaps. En vervolgens zong hij een Hindoestaans nummer.
0: Ja.
2: Dat hadden we allemaal niet verwacht, hè, hoe Apprenesse. En de band volgde hem gewoon. Ja, je moet gewoon even op de Facebook van Ujala kijken, want daar staat het filmpje volledig.
1: En eigenlijk, ja, hè, moet je dit soort dingen live meemaken, want dan is het geweldig. Ja, achteraf kun je het allemaal tot je nemen en zien, dat geniet je ook wel. Maar eigenlijk moet je dit soort momenten niet missen in je leven.
2: Nee,
1: dit maakt het leven leuk in Nederland ook.
2: Zeker.
1: We kunnen onze cultuur optimaal beleven. Maar dan was er bijvoorbeeld ook zoiets. Gisteren sprak ik Wirin Kisundayal van Mumbai Beach. En die zei van, Vijay Mulchand heeft zo genoten van dat moment.
2: Ja,
1: dat hij even mocht zingen.
2: Ja, heel bijzonder.
1: Sudhir, ook zo'n moment, hè?
2: Ja, geweldig,
1: improvisatie, ter plekke iets leuks doen. Maar dit is geen improvisatie, Sunil Wallo, wat deze drie mannen gaan doen.
0: Dekje toe kakers, Sudhir. Met Indroniel en met Ravinder Singh Bedi.
2: Ja, dat gaat.
1: Sudhir heeft daar trouwens een keer met pruik op, hè? Opgetreden.
2: Oh my god.
0: Met pruik?
1: Ja, met dat een was pruik. Ik wil orange
2: zeggen. Oh my god. Oh ja, ja, dat is die, ook
1: maar
2: die,
1: het, moest,
2: die,
1: het moest reggae voorstellen, maar die man leek op een vrouw, man.
0: Ja.
1: Nee, trouwens, wat heel erg gaaf is. Wat heel erg gaaf is trouwens, Sudhir. Daar verheug ik me wel op weer. We hebben het soms gedaan, soms niet gedaan vanwege het weer. Maar weer waar Isaid, mooi janaiga. Dus een hoop karilaki in november, ik heb hier mooi rehiga. Dan hebben we een fantastisch Diwali-optocht.
2: Ja, precies.
1: Ik hoop dat het weer dan goed blijft. Jeze Isaid bij ongeveer, jeze Rukjat. Laat je kinderen kennis maken met die Diwali fakkeloptocht. Laten we sabkoi milke chali jamape. En het is helemaal gratis. Dus ook als je niet naar het concert wil komen, door gaat die concert wat interessant bij hoi sakega, wat ik me niet kan voorstellen, maar dat doe je fakkeloptocht. Gaat die ik dan zo mee. Hamlok fakkel zitten hebben, we gaan samen lopen, we gaan het gezellig maken. Hamlok shuruker hebben, meervaartke, darwaza liggen, dus ingang liggen. En we hebben hamlok eindig op het pier.
2: Precies.
0: Mensen moeten op tijd hun kaarten kopen. Of toen ik Malumer hoorde dat je een keer kabelen staspaskorting na heeft. Dus we gaan niet wachten op die staspaskorting. Want je moet je kaarten nu al kopen. Het is vanaf €15, 15 en €20 keer kaarten heggen. En dat kun je kopen via meervaart.nl. Nou heren, als ik het hier had, toch een keer oude koestel om mij willen. Hebben jullie nog wat toe te voegen aan koffie, chai en cake van vandaag? Een bijzondere uitzending.
1: Echo warak namelijk, hè. Allemaal stemmen op echo warak.
0: Oh, kontje. Koffie, chai, middag, show. Oh, nee. Koffie, chai, cake, show. Ja.
1: Dit is ouderwetse radio, zo.
0: Ja.
1: Je broer, dat heb je toch zo'n
0: check. Maar Sudhir, ik moet voor jou applaudisseren, hoor. Dus,
2: waarom voor mij?
0: Ja, toch?
1: Dit applaus. Applaus voor dit.
0: Ja, dus het is een mooie uitzending vandaag. Jij gaat nog vaker met ons meedoen. Als host in Coffee, Chai en Cake. Dus Aatsen, dan mag je ook bedeld hebben. Dus ja, behalve applaus, dan mag je ook mijn lab hier gaan die bedelen. Dus.
1: Hey, we zijn echt terug in de tijd. We zijn 30 jaar teruggeworpen, zo duur. Hier heb je niet ik wil larka, zeg maar echt waar.
0: Hamet u kelona deed het, hem kam, dan kela kelona.
2: Lloyd, dan heb ik één verzoek aan jou. Eindig alsjeblieft met het deuntje van de National Indian Orchestra of Trinidad Tobago Chelte Chelte.
0: Oh, ham direct. Als ze hem eindig kerbe. Nou ja, dankjewel.
1: Nee, het was een hele gezellige uitzending. Inderdaad, ja, dus Hamluk Doejan is er hebben. Of het nou Lloyd en Sudhir is, of ik en Sudhir. Maakt niet uit in welke combinatie. Dan heet het programma Sunewalo Koffie en Chai. Als je Hamluk Singos er hebben, dan Lloyd Suru mee bolde je. Aachai ga koffie, chai en cake. Dan zijn we met z'n drietjes.
0: Ja. Zeker. Dankjewel. Sudhir, ook dankjewel. Een hele fijne dag verder.
2: Bedankt, guys.
0: Alrighty.
2: Volgende keer.
0: Oké. Dag. Je had de kabinet toen hij koffie, chai en koffie, chai. Kortje, hè?

एंड केक शो भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों, और आज साथ दिए हैं आनंद चंद्र सिंह एंड सुधीर ननन, एंड सुधीर इज हियर ऑफ जोंदाग 1 नवंबर एंड कोमेंडे डागे कभी कभी कोमेंडे हाय हीरो इन द स्टूडियो ऑम कॉफी चाय एंड केक द मैक. आज सुने आप मंगलवार 6 तारीख अक्टूबर के लिए कॉफी चाय केक शो, een dag die begon met mist. Bouwt hier mist aan, maar op veel plekken eindigt het vandaag met zon. En misschien is dat eigenlijk een aardige samenvatting van nieuws. Want soms ziet de wereld er 's ochtends behoorlijk onoverzichtelijk uit. Oorlog, politiek, economie, prijzen, beurzen. En een paar uur later ontstaat er soms toch weer iets meer zicht. Niet op alles, maar genoeg voor de volgende stap. Dus koffie erbij, chai erbij, muziek aan. Luister naar Ujala Radio en niet vergeten af en toe ook gewoon naar buiten kijken. Land als 23 graden, Hojega. Dan hoeven we geen geopolitieke analyse van te maken. Daar mogen we ook gewoon even van genieten. Jatuk, hè? Namaskar, mooie dinsdag. Blijf nieuwsgierig. Blijf een beetje lief voor elkaar. En blijf luisteren naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat melden haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, suno walo, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

You are. Ujala Radio Headlines. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat melden haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio.